aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
2: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
1: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
2: Het is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
1: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarde. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
1: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
0: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het monument past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

op het Malieveld, dans op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: But you're just a boy.
1: Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.

0: van 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
2: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
1: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Break my heart.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.
2: Zeg Bacchus. Jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De oppositie in de gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat-wethouder. Harms vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. Harms heeft destijds, volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes, niet transparant en niet volgens de gedragscode gehandeld bij de bouw van cultuurcomplex Amare. Remkes baseerde zich op het integriteitsonderzoek. De oppositie roept Hart voor Den Haag nu op met een andere kandidaat te komen, maar dat is de partij niet van plan. Henk Harms is volgens Richard de Mos door de strengste integriteitsscreening gekomen en heeft niets gedaan wat niet door de beugel kan, al dus de Mos. Die noemt Harms de beste man op de beste plek. De 37-jarige man uit Dordrecht heeft 2,5 jaar cel gekregen voor een serie diefstallen uit woningen in Den Haag. Hij hengelde reservesleutels van appartementen uit de brievenbus en kon vervolgens zonder braaksporen naar binnen. Eerder dit jaar kreeg hij 1 jaar cel voor het doodrijden van een man van 51 op de Haagse Diamanthorst toen hij in slaap was gevallen achter het stuur. Een man die iemand met een verstandelijke handicap had ingehuurd om een bom neer te leggen bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen moet 3 jaar de cel in. Het explosief werd ontdekt door een 4-jarige jongen die het bij de voordeur zag liggen. Het weer nog, zowel vandaag als morgen overwegend zonnig, met een kleine kans op een bui landinwaarts. Het wordt zo'n 27 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

Last Frequencies hier op Den Haag FM. Goedemorgen, je luistert naar de ochtendshow. Niet met Sanji, maar deze ochtend met mij, Chicky Traxel. Ik ben tot 10 uur bij jullie. Natuurlijk met het nieuws uit je eigen stad. Natasja komt nog langs van de Partij voor de Dieren. We hebben ook de plaat van de week. En gisteren was Jayenna hier. Dus de Haagse Spotlight. Dus die komt ook voorbij. Ja, en ik zei, ik ben tot 10 uur bij je. Hier vanuit de bibliotheek. Live natuurlijk altijd. De programmering van Den Haag FM. Midden vanuit het hart van de stad. De bibliotheek aan het Spui. Maar als om 10 uur de ochtendshow voorbij is, dan race ik naar het strand van Kijkduin. Want daar is Jessica. En dan sluit ik natuurlijk aan. Want het is vandaag een speciale Haagsbakkie. Haagsbakkie vanaf het strand. Heb je zin om langs te komen? Kom dan vooral ook langs. Op Kijkduin zitten we aan het strand. Heerlijk. Het wordt natuurlijk fantastisch weer. En dan blijf ik nog een uurtje langer. Dus tot 1 uur zijn we vandaag bij jullie vanaf het strand. Maar dan vanaf 10 uur. Ik zit voorlopig hier nog in de bibliotheek. En ik ga lekkere muziek voor jullie draaien. Laten we gaan. Haagse muziek. Natuurlijk van Nano. Maar eerst Casanova van Ultimate Chaos.

Ja, Kelly Clarkson hier op Den Haag FM. Zometeen heb ik nog Teddy Swims voor je. Ach, wat hou ik van zijn rauwe stem. Maar eerst draai ik Sam Veld voor jullie. En zometeen heb ik natuurlijk het Haagse nieuwsoverzicht voor je. Blijf luisteren dus.

0: Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.
1: Dit is
0: Den Haag FM. Nu het Haags nieuws van 7:30.
2: Den Haag krijgt deze week een nieuw stadsbestuur. De coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA heeft haar kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Partijleider Richard de Mos keert terug als wethouder en wordt verantwoordelijk voor onder meer economie, internationaal en het nationaal programma Zuidwest. Ook krijgt hij strategie en lobby in zijn portefeuille. Verder schuift Hart voor Den Haag onder meer voormalig topambtenaar Henk Harms naar voren voor gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Terwijl Mariette van Leeuwen jeugd en onderwijs krijgt. En bij de VVD worden Lotte van Bastenbaten-Burg wethouder van Financiën, Cultuur en Scheveningen en Isabelle Broeders van Buitenruimte en Energietransitie. Nu Iker blijft namens DENK wethouder en krijgt werk, inkomen en sport onder zijn hoede. En voor het CDA wordt Kafis Partiman verantwoordelijk voor huisvesting, integratie en vrijwilligers. Maar juist de voordracht van Henk Harms zorgt voor politieke ophef. De voltallige oppositie, met uitzondering van Forum voor Democratie, vindt zijn kandidatuur onbegrijpelijk vanwege zijn vertrek als topambtenaar naar het integriteitsonderzoek rond de bouw van Amare. Harms wijst erop dat hij een verklaring omtrent het gedrag heeft gekregen en de gemeentelijke integriteitsscreening zonder bezwaren heeft doorstaan. Donderdag beslist de gemeenteraad in een geheime stemming over alle wethouders. Woensdagavond wordt eerst gedebatteerd over het coalitieakkoord. Afgelopen nacht is aan de Veenendaalkade een auto door brand verwoest. Brandweer en politie kwamen met spoed ter plaatse. Uit onderzoek blijkt dat de auto vermoedelijk in brand is gestoken. De straat werd tijdelijk afgesloten en de politie onderzoekt de brandstichting. En tot slot een bijzonder eerbetoon aan Harry Jekkers. Een dag na zijn afscheid van het theater verscheen op het strand van Scheveningen een metersgroot portret van de Haagse cabaretier getekend in het zand. Zandkunstenaar Gert-Jan van der Kooi maakt dit kunstwerk nadat hij op de radio hoorde dat Jekkers na 45 jaar afscheid had genomen van zijn publiek. Een tijdelijk kunstwerk voor een artiest die met OO Den Haag voorgoed deel uitmaakt van de geschiedenis van de stad. Ja, wauw, op het strand van Scheveningen. Ja, ik wil dat wel zien. En het is maar tijdelijk, dus je weet niet hoe lang het blijft. Ik ga wel proberen te kijken vandaag misschien, nadat ik op Kijkduin heb gepresenteerd. Want ja, strakjes hè. Vanaf 10 uur zijn we te horen, Jessica en ik. Tot 1 uur vanaf het strand in Kijkduin. Nou, ik zou zeggen, blijf luisteren. Maar voorlopig zit ik nog heel eventjes hier in de bibliotheek. Ook een mooie plek natuurlijk in het midden van de stad. Ik ben strakjes nog bij jullie met een krantenoverzicht. En natuurlijk hou ik je op de hoogte van alles wat er gebeurt in onze eigen stad.
0: Haagse Headlines. Het nieuws uit Den Haag.

Zoe en Snelle, ik zing hier op jouw Den Haag FM. Live natuurlijk vanuit de bibliotheek. En ik heb even voor je in de kranten gekeken. En even op internet gezocht naar al het nieuws. Het AD en het Parool schrijven dat Nederlandse ziekenhuizen binnenkort ook abortussen tussen de 22e en 24e week van de zwangerschap gaan uitvoeren, wanneer er geen medische, maar een sociale reden is. Het Amsterdamse OLVG is gestart met een pilot. Tot nu toe weken vrouwen in deze situatie vaak uit naar onder andere Spanje of Groot-Brittannië. Abortus is in Nederland tot 24 weken wettelijk toegestaan, maar deze ingrepen werden in de praktijk nauwelijks uitgevoerd. Ook Trouw en het onderzoeksplatform Investico komen met een zorgelijk verhaal. Uit hun onderzoek blijkt dat ruim 200 kinderen die recht hebben op een vaste voogd die momenteel niet hebben. Door personeelstekorten bij de jeugdbescherming ontbreekt iemand die belangrijke beslissingen neemt over bijvoorbeeld medische zorg, onderwijs of veiligheid. Hoogleraren jeugdrecht noemen de situatie onacceptabel en vinden dat de overheid snel moet ingrijpen. Dan internationaal nieuws. De spanningen rond Iran lopen verder op. De Verenigde Staten hervatten vanaf vanavond de blokkade van Iraanse havens en president Donald Trump wil bovendien een heffing invoeren voor schepen die door de Straat van Hormuz varen. Een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De olieprijs schoot maandag direct met zo'n 9% omhoog. Nederland heeft inmiddels laten weten fel tegen zo'n tolheffing te zijn. Premier Rob Jette noemt het onacceptabel en zegt dat Europa daarin één lijn trekt. Trump kondigde daarnaast aan dat hij aanstaande donderdagavond Amerikaanse tijd, dat is volgens mij 3 uur 's nachts op vrijdagochtend zeg maar, een landelijke televisietoespraak zou houden. Nou, de vorige keer dat hij dat deed ging het ook over de oorlog. Ja, waar het precies over gaat, dat heeft hij nog niet bekendgemaakt. En dan nog sportnieuws. Na de rustdag gaat de Tour de France vandaag verder met een pittige bergetappe door het Centraal Massief. De finish ligt in Le Lyon. En vanavond is er ook topvoetbal. Ja, ja, het WK is nog steeds bezig. Misschien volg je het niet meer, want ja, Nederland ligt er al heel lang uit. Ik volg het nog steeds hoor. Ik vind het heel spannend. Ik ga zeker ook kijken naar ja, twee toplanden. Spanje en Frankrijk. Ze strijden om een plek in de finale. Nou, ik ben benieuwd of je ook gaat kijken. En waar ga je dan kijken? En voor wie ben je dan? Of wie denk je dat er wint? Nou, ik denk dat Frankrijk wint. Ja, ik denk het wel hoor. Ze zijn wel echt goed. En ik denk dat de finale Frankrijk-Argentinië wordt. Ja, wil je ook laten weten hoe jij over het WK denkt? Of misschien heb je iets anders wat je wilt delen met me? Dat kan, hè. Je kan me appen via 070-307-8899. 070-307-8899. Dat is ons WhatsApp-nummer van Den Haag FM. Amy Winehouse nu. You know I'm good.

Ja, de script op Den Haag FM. En Jessica, die heeft ze gewoon afgelopen weekend gezien. En ja, niet dat dat de hoofdartiest was. Nou, ik kan bijna niet geloven. Maar het was gewoon het voorprogramma van Luc Kamps. Die trad op in de Amsterdam Arena. In ja, Amsterdam natuurlijk. Wauw. En ze hadden gewoon de script als voorprogramma. Nou, bizar. Nu andere muziek voor je. Hunter X met Golden hier op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: FM.
4: Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De oppositie in de gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat-wethouder. Harms vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. Harms heeft destijds, volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes, niet transparant en niet volgens de gedragscode gehandeld bij de bouw van cultuurcomplex Amare. Remkes baseerde zich op het integriteitsonderzoek. De oppositie roept Hart voor Den Haag nu op met een andere kandidaat te komen, maar dat is de partij niet van plan. Henk Harms is volgens Richard de Mos door de strengste integriteitsscreening gekomen en heeft niets gedaan wat niet door de beugel kan, aldus de Mos. Die noemt Harms de beste man op de beste plek. Een 37-jarige man uit Dordrecht heeft 2,5 jaar cel gekregen voor een serie diefstallen uit woningen in Den Haag. Hij hengelde reservesleutels van appartementen uit de brievenbus en kon vervolgens zonder braaksporen naar binnen. Eerder dit jaar kreeg hij 1 jaar cel voor het doodrijden van een man van 51 op de Haagse Diamanthorst toen hij in slaap was gevallen achter het stuur. Een man die iemand met een verstandelijke handicap had ingehuurd om een bom neer te leggen bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen moet 3 jaar de cel in. Het explosief werd ontdekt door een 4-jarige jongen die het bij de voordeur zag liggen. Het weer nog, zowel vandaag als morgen overwegend zonnig, met een kleine kans op een bui landinwaarts. Het wordt zo'n 27 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Den

0: Ja, de Cooks hier op Den Haag FM. Ja, vandaag opent Sea Life Scheveningen na een uitgebreide renovatie van bijna een jaar het aquarium hier zo op Scheveningen. Nou, dan denk je, oh, wat een leuk nieuws gaat Chickie brengen. Maar ja, er is ook een kritisch geluid. Eigenlijk tijdens de hele renovatie was dat er al. Vanuit de Partij voor de Dieren. Want ja, ik heb hier een flyer in mijn hand. Wat staat erop? Haaien horen in de zee, pinguïn horen te duiken, krokodillen horen in de rivier. Dieren zijn geen attractie. Ja, dus dat is eigenlijk zeg maar de voorkant. Maar het gaat veel dieper dan dat. Want ik heb al Leonie een keer gesproken hierover toen ze aan het verbouwen was. Want ja, de omstandigheden zijn ook heel slecht. Is uit onderzoek gebleken, vertelde zij mij toen. Natasja Verkijk is nu bij mij aangeschoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, feestelijke opening vandaag, maar jullie zijn niet zo blij verheugd.
1: Nee, klopt. Wat Partij voor de Dieren betreft was Sea Life eigenlijk permanent gesloten gebleven en was er geen feestelijke opening meer geweest.
0: Ja, en wat zijn jullie grootste bezwaren?
1: Nou, het grootste bezwaar is dat daar wilde dieren gehouden worden in een glazen bak. Dieren zijn en die worden dan tentoongesteld. En wat Partij voor de Dieren betreft zijn dieren geen attractie en geen vermaak. En horen dieren inderdaad die daar gehouden worden in de zee te zwemmen. En niet in een glazen bak in Scheveningen in een aquarium.
0: Nou, je hebt natuurlijk ook dierentuinen, Blijdorp bijvoorbeeld. Ja, daar kan ik uren naar die pinguïns kijken. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk ook een attractie. Zijn jullie tegen ook alle dierenparken? Of kijken jullie ook naar van, nou ja, voor mij dan het verschil tussen bijvoorbeeld Blijdorp, waar ik dan was, en Sea Life, ja, de grootte waarin die dieren kunnen leven. Sea Life is wel heel klein in vergelijking met een Blijdorp bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. Dieren die in gevangenschap worden gehouden, en of dat dan in een dierentuin is, of een attractiepark, of bij Sea Life, kunnen niet hun natuurlijke gedrag vertonen. Otters die in gevangenschap gehouden worden, die kunnen mentale problemen krijgen en daardoor agressief gedrag vertonen. Pinguïns kunnen niet diep duiken, of het nou in Blijdorp is of in Sea Life. Ze kunnen niet zo diep duiken zoals ze zouden willen en daardoor dus niet hun natuurlijke gedrag vertonen. En zo kan ik eigenlijk alle diersoorten wel opnoemen die in gevangenschap gehouden worden. En ik denk ook, als we dan kijken naar Sea Life, die we dan hier hebben. Is het nog van deze tijd om wilde dieren gevangen te houden in een glazen bak en die dan tentoon te gaan stellen?
0: Ja, Scheveningen is natuurlijk plek voor toerisme. En tegenstanders kunnen zeggen van ja, maar dit is iets moois wat toevoegt aan de economie van Scheveningen. Wat zeggen jullie tegen deze mensen?
1: Hey, juist omdat wij hier de Noordzee letterlijk voor de deur hebben, zou je toch denken dat we geen wilde dieren opgesloten hoeven te houden in een glazen bak. En we hebben hier de Noordzee, we hebben de duinen. Het is hier een prachtige stad, we hebben cultuur, we hebben hier alles te bieden. Scheveningen is natuurlijk een fantastisch leuk dagje uit voor toeristen en voor de inwoners van Den Haag. Ja, daar heb je wat ons betreft geen wilde dieren voor nodig die opgesloten zitten in een glazen bak.
0: Nou ja, de zeehonden die zie je soms gewoon heerlijk lekker zonnen op het Zuiderstrand vaak.
1: Prachtig toch? De natuur ligt hier letterlijk voor de deur. En daarom kan ik het ook niet begrijpen. Ik bedoel, we hebben hier alles. En dan ga je toch niet naar een dierentuin waar dieren opgesloten zitten, inderdaad.
0: Hey, en wat gaan jullie doen? Want jullie hebben wel hier ook vragen over gesteld. Kunnen jullie nog iets doen? Want ja, ze gaan open. Dus ja, jullie hebben de strijd eigenlijk verloren, zeg maar.
1: Nee, ik zie dat niet als een verloren strijd. Ik zie dat als het feit dat we ons blijven inzetten door mensen te vertellen wat Sea Life inhoudt. Vandaag hebben we een stilteprotest georganiseerd. En we hebben ook informerende flyers. Dus we gaan laten zien hoe wij ervoor staan dat wij vinden dat dieren geen vermaak zijn. En we gaan informerende flyers uitdelen waarin we vertellen waarom wij vinden dat Sea Life eigenlijk gewoon niet open zou moeten zijn. En wat het eigenlijk voor die dieren doet. We krijgen natuurlijk steeds beter inzicht in dierenwelzijn. Hè? We weten steeds meer daarover. Vroeger vonden we het bijvoorbeeld heel normaal om een leeuw in een kooi op een markt te houden of een aapje als huisdier.
0: Of in het circus bijvoorbeeld.
1: Ja, of wilde dieren in het circus. Dat vinden we ook niet meer normaal. Hè? Dus we krijgen steeds beter inzicht in wat we eigenlijk niet meer willen. Wat we dieren willen aandoen. En bijvoorbeeld bijvoorbeeld een hamster in een te kleine kooi vinden we ook zielig. Waarom vinden we dat dan niet van een pinguïn die niet kan duiken en zijn natuurlijke gedrag kan vertonen?
0: Hey, en wat hopen jullie dan te bereiken? Dat mensen het gaan boycotten en ze dan vanzelf misschien wel weggaan? Want ja, als er niemand komt.
1: Ja, want dat is het uiteindelijk. Hè? Uiteindelijk als je, het is gewoon geld verdienen over de rug van dieren. Dus als er geen kaartjes meer verkocht worden en er geen bezoekers meer komen. Omdat bezoekers ook wel inzien dat het niet meer van deze tijd is om wilde dieren gevangen te houden. Dan blijven ze vanzelf al weg. Goed, het doel is natuurlijk niet. We willen dat mensen meenemen in waarom het slecht is om dieren in gevangenschap te houden. En dat mensen daarvan leren en denken van, nou weet je, sea life sla ik over. Ik ga genieten van de pier, ik ga genieten van het strand, van de duinen, van cultuur. Alles wat onze mooie stad te bieden heeft.
0: Hey, en als je nou vanmiddag een gezellig gezin tegenkomt en de kindjes zijn helemaal blij, want ze kunnen allemaal dieren gaan bekijken en je geeft een flyer en ja, wat zeg je dan? Ik vraag me dat dan af, want dan verpest je eigenlijk de dag van die kinderen, heb ik het idee.
1: Ja, we houden bewust natuurlijk een stilte protest. Sowieso omdat er dieren zijn. En bij protesten waar dieren bij betrokken zijn, houden we altijd een stilte protest, omdat we dieren niet willen verstoren. Daarnaast houden we natuurlijk ook rekening met bezoekers, met kinderen. Het is niet zo dat wij daar staan te schreeuwen. En dus een stilte protest. En de flyers geven we aan mensen die naar ons toe komen en met ons gesprek willen aangaan. En dan gaan we rustig het gesprek aan en kunnen we dat uitleggen. Dus we gaan niet iedereen bespringen met een flyer. Maar ik denk wel dat het goed is om het mee te geven als mensen ervoor openstaan, ook voor hun kinderen, dat wij op een rustige manier kunnen uitleggen waarom wij vinden dat een pinguïn niet in een glazen pak gevangen moet houden in bij Sea Life. Kijk, het is voor bezoekers misschien een gezellig middagje uit, maar voor dieren is dat wel hun hele leven. Hè. Zij zitten hun hele leven gevangen achter dat glas. Dus ja, voor wie verpesten we dan eigenlijk?
0: Ja, ik weet wel, want het is natuurlijk idealistisch om te denken van ja, als je ze dan vrijlaat, maar vaak overleven ze het dan niet meer, hè, in de natuur? Of is daar een overgangsfase voor? Van, hoe denken jullie daar dan over?
1: Ja, goed, deze dieren kun je niet meer uitzetten in de echte zee natuurlijk, of in de echte oceanen. Dus die zou Sea Life kunnen ombouwen tot een soort van opvang. En of die dieren blijven verzorgen tot ze uitsterven uiteindelijk, of overplaatsen naar een andere gespecialiseerde opvang. Maar vooral geen nieuwe dieren natuurlijk meer daarin gevangen gaan houden.
0: Hey, jullie zijn aan het protesteren dus vanmiddag. Een stil protest. Ja. Nou zag ik ook voorbij komen. Ja, dat is dan geen Den Haag, maar het grenst wel heel erg aan Den Haag. Dat jullie ook een soort van actie hebben rondom Duinzicht.
1: Ja, klopt inderdaad. We hebben afgelopen zaterdag bij Duindicht we hebben afgelopen zaterdag bij Duindicht geprotesteerd. Ook dat was een stilteprotest. Waarbij we lieten zien dat wij vinden dat dieren geen vermaak zijn. Hè. Uiteindelijk is de kern hetzelfde. Of we nou daar staan voor dieren die gevangen worden gehouden in een glazen bak bij Sea Life. Of voor paarden die gebruikt worden voor vermaak. Hè. Er wordt gegokt op paarden. Dus paarden moeten gaan racen tegen elkaar. Daarvoor waren we daar. Uiteindelijk willen wij als Partij voor de Dieren laat zien dat dieren geen vermaak zijn. En dat dieren intrinsieke wezens zijn met eigen behoeften en gevoelens. En er niet zijn om mensen te vermaken.
0: Hoe werd daarop gereageerd?
1: Wisselend. Hebben we gewoon goede gesprekken kunnen voeren. We hebben ook mensen die, ook de bezoekers en ook de organisatoren zelf daar, zijn gewoon netjes naar ons toegekomen. We hebben goede gesprekken gevoerd met elkaar. Waarbij we ook met elkaar konden aangeven, we zijn het niet met elkaar eens, maar we zijn met elkaar in gesprek. Maar we krijgen ook verrassend veel duimpjes en likes en weet ik het wat naar ons toe als we daar staan.
0: Ah, dat is mooi.
1: Ja, zeker.
0: Vanaf hoe laat staan jullie daar? Kunnen mensen nog aansluiten? Wat hoop je?
1: Ja, zeker. Mensen zijn meer dan welkom om aan te sluiten. We zijn er om 4:30 tot 6 staan we er. En we hebben een banner bij ons en wat protestborden. Dus je kan ons niet missen. Dus sluit vooral aan als je ook vindt dat dieren niet meer in gevangenschap gehouden moeten worden. En dat er een einde moet komen aan Sea Life. Dus ja, sluit vooral aan.
0: Oké. Hey, en als je dan toch op Scheveningen bent, er is een heel mooi kunstwerk gemaakt op Scheveningen. Ik weet niet precies waar. Van Harry Jekkers. Die is heel groot, echt mega, mega groot in het zand vereeuwigd. Nee, niet vereeuwigd, want de wind die blaast dat dan weer weg. Ja. Ga je daar ook even kijken? Ben je een beetje fan van Harry Jekkers?
1: Ja, zeker. Ik woon zelf ook in Den Haag. Dus ik ben ik heb gisteren nog een ode gegeven geven aan hoe mooi ik deze stad vind en hoeveel ik van Den Haag hou. Dus ik ga zeker even een kijkje nemen daarna. En wat ons betreft, wat Partij voor de Dieren betreft, is protesteren ook iets gezelligs. Dus we gaan daarna ook gezellig met elkaar de vegan eten. En dan zal ik zeker even een kijkje nemen.
0: Ja, het is prachtig mooi weer. Dus ja. Geen straf om daar te staan,
1: absoluut
0: toch?
1: Absoluut niet. Nee, er zijn erge omstandigheden om te demonstreren.
0: Stilteprotest van de Partij voor de Dieren. Haaien horen in de zee, pinguïns horen te duiken en krokodillen horen in de rivier. Vandaag vanaf 16:30 voor Sea Life, die na meer dan een jaar renoveren weer de deuren opent. Dankjewel, Natasha.
1: Hey, bedankt.

0: Fuego, Soltera, hier op Den Haag FM.
1: Dit is Den Haag FM, nu het Haagse nieuws van 8:30.
0: Den Haag staat in het teken van de nieuwe coalitie. De gemeenteraad bespreekt vanmiddag en vanavond het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA. Donderdag volgt, als de raad instemt, de beëdiging van het nieuwe college. Opvallend is de terugkeer van Richard de Mos als wethouder. Hij krijgt economie, internationaal en het nationaal programma Zuidwest in zijn portefeuille. Verder wordt Henk Harms verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Mariette van Leeuwen voor jeugd en onderwijs en Ralf Sluis voor zorg en welzijn. Namens VVD wordt Lotte van Basten Batenburg wethouder van onder meer financiën, cultuur en Scheveningen. Nur Iker blijft namens DENK wethouder en krijgt werk, inkomen en sport. Terwijl Kavies Partiman van het CDA volkshuisvesting, integratie en vrijwilligers onder zijn hoede krijgt. De verwachting is dat het debat morgen vooral zal gaan over de ambities van de nieuwe coalitie en over de voordracht van Henk Harms, waar de oppositie heel kritisch op is. Na bijna een jaar verbouwen is er ook nieuws vanaf de boulevard. Sea Life Scheveningen opent vandaag officieel weer de deuren voor het publiek. Burgemeester Jan van Zanen verrichtte gisteren de openingshandeling van het volledig vernieuwde aquarium. Bezoekers kunnen opnieuw langs de bekende haaien, roggen, pinguïns en otters, maar ook kennis maken met nieuwe interactieve onderdelen zoals een virtual reality ervaring. Een kijkje achter de schermen en een vernieuwde educatieruimte voor scholen. Volgens Sea Life staat de renovatie volledig in het teken van beleving, educatie, duurzaamheid en dierenwelzijn. Nou, en over dat dierenwelzijn is de Partij voor de Dieren het niet helemaal eens met het heropenen. Die hadden liever gezien dan Sea Life Scheveningen gesloten zou blijven. Vanaf 16:30 houden zij tot 18:00 een stilteprotest op de boulevard voor Sea Life Scheveningen. En nog even terug naar een ander Haagse icoon, ook naar Scheveningen. Want ja, het afscheid van Harry Jekkers afgelopen zondag, dat heeft gezorgd dat de zandkunstenaar Gert-Jan van der Kooi geïnspireerd raakte. Hij heeft op Scheveningen een meterschoot portret. Van der Kooi geïnspireerd raakte. Hij heeft op Scheveningen een meterschoot portret van Jekkers.

Taylor Swift hier op Den Haag FM. Ik heb sportnieuws voor je uit Den Haag. Den Haag kan namelijk terugkijken op een zeer succesvolle volleybalweek. Tijdens de internationale toernooien op de sportcampus Zuiderpark hebben Nederlandse talenten maar liefst 2 bronzen medailles veroverd. De evenementen maakten deel uit van de Haagse sportzomer, waarbij de stad deze zomer 3 maanden lang in het teken staat van topsport en breedtesport. De volleybalsters van Jong Oranje onder de 22 pakten zondag de bronzen medaille op het Europese kampioenschap. Daarmee schrijven ze geschiedenis, want voor het eerst in bijna 30 jaar wint een Nederlands vrouwenteam in deze leeftijdscategorie weer een EK-medaille. In een spannende strijd om de finale verloor Nederland nipt met 3-2 van Servië, waarna Italië uiteindelijk de Europese titel pakte. Bondscoach Erik Meijer ziet de medaille als een bevestiging dat Nederland de afgelopen jaren grote stappen heeft gezet in de talentontwikkeling. Volgens hem stond ook Oranje onder de 18 onlangs al dicht bij een podiumplaats op het EK, wat laat zien dat er een sterke nieuwe generatie volleybalsters aankomt. Ook op het zand was er Nederlands succes tijdens het WK Beachvolleybal onder 18. Eveneens hier natuurlijk in Den Haag veroverden Yara Bot en Mathilda de Groot het brons. En in de strijd om de 3e plaats versloegen zij het team uit China. Yara Bot vertelde na afloop dat de spanning vlak voor de wedstrijd werd weggedanst. We hebben de zenuwen eruit gedanst en dat heeft gelukkig goed gewerkt. De wereldtitels gingen uiteindelijk naar het Duitse team. Nou, de toernooien vormen een belangrijk onderdeel van de Haagse sportzomer en die duurt nog tot 21 september. De gemeente Den Haag organiseert de komende maanden tientallen sportactiviteiten verspreid door heel de stad. Naast internationale top sportevenementen zoals het NK Beachvolleybal, NK Beach Soccer en NK Beach Sprint op Scheveningen kunnen inwoners ook zelf gratis kennis maken met verschillende sporten via clinics, proeflessen en sportfestivals. Daarmee wil Den Haag niet alleen topsport naar de stad halen, maar ook zoveel mogelijk Hagenaars inspireren om zelf in beweging te komen. Nou, daarover hoor je later vast veel meer op Den Haag FM. Wil je al meer weten? Kijk dan op onze website denhaagfm.nl. Het nieuws uit Den Haag.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De oppositie in de gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat-wethouder. Harms vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. Harms heeft destijds, volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes, niet transparant en niet volgens de gedragscode gehandeld bij de bouw van cultuurcomplex Amare. Remkes baseerde zich op het integriteitsonderzoek. De oppositie roept Hart voor Den Haag nu op met een andere kandidaat te komen, maar dat is de partij niet van plan. Henk Harms is volgens Richard de Mos door de strengste integriteitsscreening gekomen en heeft niets gedaan wat niet door de beugel kan, al dus de Mos. Die noemt Harms de beste man op de beste plek. Een 37-jarige man uit Dordrecht heeft 2,5 jaar cel gekregen voor een serie diefstallen uit woningen in Den Haag. Hij hengelde reservesleutels van appartementen uit de brievenbus en kon vervolgens zonder braaksporen naar binnen. Eerder dit jaar kreeg hij 1 jaar cel voor het doodrijden van een man van 51 op de Haagse Diamanthorst toen hij in slaap was gevallen achter het stuur. Een man die iemand met een verstandelijke handicap had ingehuurd om een bom neer te leggen bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen moet 3 jaar de cel in. Het explosief werd ontdekt door een 4-jarige jongen die het bij de voordeur zag liggen. Het weer nog, zowel vandaag als morgen overwegend zonnig, met een kleine kans op een bui landinwaarts. Het wordt zo'n 27 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, de Kid Laroi hier op Den Haag FM. Ja, gisteren was hier rond deze tijd Jayena Lindsay. Zij staat vandaag, de hele week in de Haagse spotlight. Ze is pas 17 jaar en ja, ze produceert zelf. Ze schrijft haar eigen nummers zelf en ze zingt zelf. Haar allereerste single is uit en ze is bezig met haar eerste album. Als later dit jaar weer een nieuwe single uitkomt en waarschijnlijk volgend jaar haar hele album komt ze natuurlijk weer langs. Maar gisteren was ze hier dus om te vertellen over Love Again, haar nieuwe single. Haar allereerste single zelfs. Ik ga hem voor jullie draaien. Jayena Lindsay, Love Again, in de Haagse Spotlight deze hele week rond dit tijdstip te horen op Den Haag FM.

Ja, Jayena Lindsay. Love Again. Haar nummer gaat over iemand die teleurgesteld is in de liefde, maar dan toch weer gaat geloven in de liefde, omdat ze die ene speciale persoon tegenkomt. Ja, en ze is pas 17 jaar. Ze volgt een produceropleiding. Ze is een van de weinige dames die de opleiding volgt. Het zijn bijna allemaal mannen. Dus ja, ik denk dat we nog heel veel van haar gaan horen. Jayena Lindsay. De hele week staat ze in de Haagse Spotlight. Strakjes ga ik nog meer Haagse muziek draaien van Direct. En over Direct gesproken. Ze heeft ook een nummer, een collab opgenomen met de toetsenist van Direct. Nou, bijzonder. Wie weet wordt dat misschien wel haar volgende single. Jayena Lindsay, hou er in de gaten. Direct ga ik voor jullie strakjes draaien, Won't Fall. Maar eerst nog Alessa Dixon hier op jouw Den Haag FM.

onze eigen direct met Won't Fall op natuurlijk jouw Den Haag FM. Ja, ik heb zo meteen heb ik voor jou een nieuwsoverzicht. Alles wat er gebeurt in jouw stad en wat er is gebeurd. En dan ga ik daarna nog wel eventjes contact zoeken met het strand. Want zo meteen is daar Haags Bakkie vanaf het strand. Ja, fantastisch. We zitten op Kijkduin. Wil je langskomen? Kom natuurlijk vooral gezellig langs. Dan kunnen we lekker kletsen. Jessica en ik zijn daar met z'n tweetjes tussen 10 en 1. Nou ja, ik ben er dan niet meteen om 10 uur. Ik ben er iets later, want ik moet vanuit de bibliotheek racen naar het strand. En dat is geen straf, want ach, het ziet er al heerlijk uit buiten. Het belooft een hele warme, zonnige dag te worden. Nou, aan het strand is dat heerlijk vertoeven. Toen het zo heet was bij mij in de tuin, ging ik naar het strand afgelopen weekend. En daar was het lekker, zo'n briesje van zee. En af en toe even pootje baden. Een duik heb ik niet genomen, eerlijk gezegd. Dus ja, kom lekker naar het strand. Of blijf vooral luisteren als je aan het werken bent, bijvoorbeeld. Want het wordt een gezellige uitzending. Een speciale vanaf het strand. Nu nog even Katy Perry en zometeen het Haagse nieuwsoverzicht.

0: Ja, Katy Perry, Last Friday Night. Ja, met dit soort oude nummers en dit nummer moet ik denken aan dat spelletje op de spelcomputer. Let's Dance, ja. En dit nummer, och, ik heb er zoveel keer op gedanst. Ja, wat was dat leuk. Ik doe het niet meer eigenlijk. Maar eigenlijk als ik dit nummer hoor, krijg ik meteen weer zin.
1: Dit is Den Haag FM, nu het Haags nieuws van 9:30.
0: Den Haag krijgt deze week een nieuw stadsbestuur. De coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA heeft haar kandidaatwethouders bekendgemaakt. Partijleider Richard de Mos keert terug als wethouder en wordt verantwoordelijk voor onder meer economie, internationaal en het nationaal programma Zuidwest. Ook krijgt hij strategie en lobby in zijn portefeuille. Verder schuift Hart voor Den Haag onder meer voormalig topambtenaar Henk Harms naar voren voor gebiedsontwikkeling en ruimteordening. Terwijl Mariette van Leeuwen jeugd en onderwijs krijgt. Bij de VVD worden Lotte van Basten-Batenburg wethouder van Financiën, Cultuur en Scheveningen. En Isabelle Broeders van Buitenruimte en Energietransitie. Nuur Iker blijft namens DENK wethouder en krijgt werk, inkomen en sport onder zijn hoede. Voor het CDA wordt Kavies Partiman verantwoordelijk voor volkshuis, integratie en vrijwilligers. Maar juist de voordracht van Henk Harms zorgt voor politieke ophef. De voltallige oppositie, met uitzondering van Forum voor Democratie, vindt zijn kandidatuur onbegrijpelijk vanwege zijn vertrek als topambtenaar na het integriteitsonderzoek rond de bouw van Amare. Harms wijst erop dat hij een verklaring omtrent het gedrag heeft gekregen en de gemeentelijke integriteitsscreening zonder bezwaren heeft doorstaan. Donderdag beslist de gemeenteraad in een geheime stemming over alle wethouders. Woensdagavond wordt eerst gedebatteerd over het coalitieakkoord. Ander nieuws dan. Afgelopen nacht is aan de Veenendaalkade een auto door brand verwoest. Brandweer en politie kwamen met spoed ter plaatse. Uit onderzoek blijkt dat de auto vermoedelijk in brand is gestoken. De straat werd tijdelijk afgesloten en de politie onderzoekt de brandstichting. En tot slot, leuk nieuws vind ik, een bijzonder eerbetoon aan Harry Jekkers. Een dag na zijn afscheid van het theater verscheen op het strand van Scheveningen een metersgroot portret van de Haagse cabaretier, getekend met een hark in het zand. Zandkunstenaar Gert-Jan van der Kooi maakte het kunstwerk nadat hij op de radio hoorde dat Jekkers na 45 jaar afscheid had genomen van zijn publiek. Een tijdelijk kunstwerk voor een artiest die met OO Den Haag voor goed deel uitmaakt van de geschiedenis van de stad. Meer nieuws lees je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Ja, je leest het op Den Haag FM, maar je hoort het natuurlijk ook hier op de radio. En ik heb het al een paar keer in het nieuwsoverzicht genoemd. De kandidaat-wethouders zijn gisteren bekend geworden. En ja, als het over de Haagse Raad gaat, dan spreek ik natuurlijk altijd met onze politiek verslag.

0: verslaggever van Den Haag FM, Maxime Kok. Goedemorgen, Maxime.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, vertel. Ik heb er al een paar genoemd, maar jij weet natuurlijk alle ins en outs. Dus zullen we het rijtje afgaan? Laten we met Hart voor Den Haag beginnen.
1: Ja, en laten we dan ook beginnen met eigenlijk de man waar we al jaren in Den Haag niet omheen kunnen. Dat is Richard de Mos. Het was zijn partij die de grootste partij werd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar. En nu, na 7 jaar, na dat hele corruptieproces waarin hij tot 2 maal toe zo goed als voor alles is vrijgesproken, komt hij eindelijk weer terug op de plek waar hij toen in 2019 begon, namelijk als wethouder. Hij wordt wethouder economie, internationaal en nationaal programma Zuidwest. En hij mag ook het lobbyen gaan doen voor dit college. En dat is wel iets waar ze natuurlijk flink op willen inzetten. Denk bijvoorbeeld aan het lobbyen voor een lagere taakstelling voor opvang van asielzoekers.
0: Ja, ik dacht meteen bij hem, jeetje, wat veel portefeuilles heeft hij.
1: Ja, het is natuurlijk een. We kennen hem als een ijverig man. En dat straalt ook wel af in het, de portefeuilles die hij heeft weten op zich te nemen. Nu heeft hij natuurlijk eigenlijk in beginsel ongeveer wel evenveel portefeuilles als de rest. Maar het zit vooral in die soort van subportefeuille, die kleine extra onderwerpen, dat hij nog inderdaad wel een aantal zaken naar zich toe heeft weten te halen.
0: Okay.
1: Hij neemt ook 2 andere partijprominenten mee. Ralf Sluis, lang raadslid. En ook voorzitter van het presidium. Dat is het dagelijkse bestuur van de gemeenteraad. Die wordt wethouder zorg en welzijn. En Arjen Dubbelaar, die was eerder ook al een keer fractievoorzitter toen de Mos wethouder was. Wordt nu ook wethouder. Die wordt verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang, arbeidsmigranten en stadsdelen en wijken. Daar valt ook asiel onder. Natuurlijk een heel belangrijk thema voor Hart voor Den Haag. En hij wordt stadsdeelwethouder voor Leidsveen-Ypenburg. Dat is iets wat hem naar het hart ligt. Net zoals het onderwerp woonwagens, wat ook onder hem komt te vallen.
0: Ah, oké.
1: Dan gaan we nog naar de andere 2 namen bij Hart voor Den Haag. 1, een bekend bestuurder. Mariette van Leeuwen was eerder al 7 jaar lang wethouder in Zoetermeer. Is op het moment nog gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland. Een gedeputeerde is eigenlijk vergelijkbaar met een wethouder, maar dan op provinciaal niveau. En die maakt dus aankomende donderdag haar overstap van het provinciehuis naar het stadhuis in Den Haag. En dan toch wel de meest spraakmakende naam op de hele lijst. Henk Harms, oud ambtenaar van de gemeente. Was vroeger verantwoordelijk voor het bouwen in de stad. Is daar toen vertrokken na eigenlijk ook een integriteitsdiscussie. Harms zou de gedragscode hebben overtreden. Zou misschien toch schimmige deals hebben gemaakt met Volker Wessel. Daar kwam het college daarna weer deels op terug. Maar de oppositie is daar nog steeds niet blij over. En die hebben nu al meteen gezegd, wij willen Harms niet als wethouder hebben.
0: Ja, daar gaat gestemd worden, hè? Dus kunnen zij dan tegenstemmen en moet Hart voor Den Haag dan met een nieuwe kandidaat komen? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, zij kunnen tegenstemmen. Het is alleen dat deze coalitie een stevige 24 zetels onder zich heeft. En dat zal betekenen dat als al die oppositiepartijen, dat is eigenlijk de hele oppositie behalve Forum voor Democratie, als zij tegenstemmen, dan kunnen ze eigenlijk gewoon doorgaan. Want als de hele coalitie nog wel voorstemt, dan heb je 24 stemmen, dan heb je de meerderheid. En dan wordt Harms gewoon wethouder.
0: Oké.
1: Dus maar ook dat daar kan.
0: Wat zegt dat voor een start? Want daar is eigenlijk geen vertrouwen. En dan toch gaan ze het waarschijnlijk doordrukken dan. Ja.
1: Ja, dat wordt in ieder geval voor Harms en de oppositie een roerige start. En misschien ook wel voor de coalitie en oppositie. Een coalitie die zegt dat ze veel willen samenwerken. Ook met de oppositie. Maar dit zet natuurlijk wel meteen de toon hoe er samengewerkt gaat worden. Dat wordt ook wel een pittig debat natuurlijk. Aankomende woensdag en zeker ook aankomende donderdag. Wanneer Harms dus inderdaad als wethouder verkozen moet worden.
0: Hey, opvallend vind ik in het rijtje van wethouders van Hart voor Den Haag is dat Richard Guernouy mist.
1: Ja, Rachid die wilde natuurlijk heel graag wethouder worden. Dat was al onbekend. Maar dat is hem uiteindelijk toch niet gegund. Volgens Richard hadden ze niet de portefeuilles binnengekregen die hij wilde. Dat is nog wel een opmerkelijke uitspraak. Omdat bijvoorbeeld Ralf Sluis ook twee portefeuilles heeft gekregen die totaal niet passen bij wat hij eerder heeft gedaan. Die gaat nu zorg en welzijn doen. Maar was altijd ook de man van de economie, van het MKB. Maar ja, er bleek uiteindelijk toch geen plek voor Rachid tot zijn grote verdriet. Want hij wilde heel graag terug naar het college om samen met Richard, waarmee hij ook samen in 2019 het college moest verlaten, weer zijn terugkeer te doen.
0: Heb je Rachid nog gesproken of ga je die nog spreken? Of misschien in spuigasten? Ik ben wel benieuwd naar zijn reactie.
1: Nou, Rachid is door andere media wel al gesproken. Dus onze collega's van het AD en Omroep West hebben al daar lang uit over gesproken. En ja, die voelt zich toch wel als door een messteek gestoken, zeg maar. Je hoort hem nog net niet zeggen, etu, brute. Hij voelt zich verraden, daar komt het eigenlijk op neer. Verraden door zijn goede vriend Richard de Mos. En die nu ook volgens hem niet meer zijn goede vriend is.
0: Nee, ja, jeetje. Ach, dat is ook een dingetje.
1: Ja, hey, ja,
0: en,
1: precies.
0: Ja, hoe gaat het bij de andere partijen? Wat voor kandidaten hebben zij naar voren geschoven? VVD bijvoorbeeld.
1: Ja, we zitten nu inderdaad op de helft. Dus we hebben nog bij de VVD is een van de wethouders de partijleider op dit moment, Lotte van Basten-Batenburg. Zij wordt wethouder, en dat is natuurlijk wel een passende functie voor de VVD, wethouder financiën. Maar krijgt daarnaast ook cultuur en Scheveningen onder zich. Vooral bijvoorbeeld Scheveningen is een belangrijk thema, ook voor de VVD. Daar zitten ook best wat VVD'ers. Maar cultuur wil dit college, deze coalitie, ook flink in gaan investeren. Van Basten-Batenburg had het tijdens de presentatie over de grootste investering in 25 jaar. Dus dat mag zij gaan dragen, ook nog eens als wethouder financiën. En het wordt kijken of zij net zo hard de zweep overlegt als haar landelijke collega, minister Eelco Heijnen. Zij neemt een nieuwe naam mee. Dit is eigenlijk de enige naam die nog niet eerder rondging onder ons media en in het stadhuis. Isabel Broeders wordt ook wethouder namens de VVD. Zij is op dit moment griffier in de gemeente Rotterdam. Ook al eerder wel eens ambtelijk secretaris geweest van de VVD in de Tweede Kamer. Woont al in Den Haag, is wel woonachtig in Den Haag. En komt hier nu dus ook werken. Zij wordt wethouder, moet ik heel snel even kijken, buitenruimte, energietransitie en regionale samenwerking. Natuurlijk ook wel drie belangrijke thema's. Buitenruimte, alles wat zich bij ons buiten afspeelt. Hoe onze straten eruit zien, hoe onze perkjes eruit zien. En vooral ook die energietransitie. Dat is natuurlijk een thema wat ook de VVD zich in de afgelopen jaren eigen heeft gemaakt. Niet gek, wel groen. Is een motto en we gaan dat waarschijnlijk ook wel terugzien in het werk van Broeders.
0: Ja, en Rutger de Ridder miste ik dan toch soort van. Ik dacht, ja, die gaat ook voor het wethouderschap.
1: Nee, Rutger de Ridder, die wordt nu de fractievoorzitter. Ah. Dat is natuurlijk, daar moeten partijen ook over nadenken. Wie gaat dan die fractie leiden in de gemeenteraad? Bij Hart van Den Haag wordt dat bijvoorbeeld Koen Bom. En bij de VVD wordt dat Rutger de Ridder. Die mag samen met zijn andere twee collega-raadsleden ja, toch ook al die plannen gaan verdedigen die dit college in de komende 4 jaar naar de raad gaat sturen.
0: Yes. Hey, ja?
1: Ja, bij DENK zit eigenlijk de enige wethouder die nu wethouder is. En dat ook blijft. Hij zegt zelf ook, ik mag blijven zitten. Dat is Noor Ikar. Die is op dit moment nog steeds ook wethouder. En die krijgt er eigenlijk gewoon een portefeuille bij. Hij wordt wethouder werk, inkomen en sport. Hij heeft op dit moment de portefeuilles MKB werken participatie. Dus het gaat net een klein beetje, het draait een beetje om. Maar die mag eigenlijk gewoon de rit uitzitten. Wel een heel andere coalitie om zich heen, een heel ander college. Maar hij heeft er nog steeds evenveel zin in. En hij neemt ditmaal wel zijn fractievoorzitter Adil Mahmoud mee. Die was en is tot op heden nog fractievoorzitter van zijn partij. Maar zal dat stokje aankomende donderdag neerleggen om ook wethouder te worden namens DENK. Hij wordt dan de wethouder mobiliteit, dienstverlening en gemeentelijke organisatie. Nou, mobiliteit is natuurlijk een belangrijk thema. Niet alleen voor DENK, maar voor deze hele coalitie. Er zitten, denk ik, sowieso al 3, als niet 3,5 autopartijen in. Dus meer, ja, meer ruimte voor de auto, voor het parkeren, voor de doorstroming. Maar daarbij ook nog steeds wel oog houden voor de fietser, voor het OV. Dat is het doel van deze nieuwe coalitie. En ja, die gemeentelijke organisatie wordt ook nog wel een dingetje. Want daar wil deze coalitie ruim 42 miljoen euro op gaan bezuinigen. En dat moet dan toch wel onder zijn hoede en het hoede van de wethouder financiën gaan gebeuren.
0: Ja, pittige klus.
1: En dan de laatste wethouder, dan zijn we, dan is eigenlijk het lijstje rond. Het CDA, en daar wordt Kavies Partyman de wethouder. Partyman is tot op heden nog de fractievoorzitter. Dat is dat ook de afgelopen jaren geweest. En hij neemt daarin eigenlijk een stokje over van Hilbert Bredemeijer. Die was de jaren hiervoor wethouder, die stopt er nu mee. Had bijna een overstap gemaakt naar het kabinet Jetten. Maar dat was hem toch uiteindelijk net niet gegund. En Hilbert gaat nu dus kijken naar andere baankansen. Partyman die wordt wethouder volkshuisvesting, integratie en vrijwilligers. En dat is wel een belangrijk portefeuille voor het CDA. Want het gaat ook volgens Partyman zelf vooral over die samenleving. Het CDA is natuurlijk best wel van samenleving, dus een maatschappelijke verbondenheid. En dat wil hij in deze vorm, in deze portefeuille ook gaan uitdragen en toch gaan bevorderen in Den Haag.
0: Ja, ik denk dan integratie in de huidige coalitie heet de portefeuille van Favier heet inclusiviteit, denk ik. Inclusie.
1: Ja.
0: En dan integratie vind ik toch een soort van negatievere toon. Wat vind je van de portefeuilles? Want het zijn er veel. En wat vind je van de kandidaten? Wat is jouw eerste reactie?
1: Nou, nog heel even over de inclusie. Inclusie is wel echt iets anders dan integratie. Inclusie gaat bijvoorbeeld ook over LHBTI-acceptatie. En integratie gaat wel echt inderdaad over de nieuwkomers in onze stad. Daar wil deze coalitie ook meer mee doen. Deze coalitie wil bijvoorbeeld toch mensen sneller aan het werk hebben. Dat is ook hun reden waarom zij bijvoorbeeld voorrang bij staatshouders voor sociale huurwoningen eigenlijk willen schrappen. Ze willen gewoon dat mensen snel aan het werk kunnen. En dan kunnen ze ook als ze een baan krijgen, kunnen ze een huis huren en dan op die fiets verder. Dat is hun onderbouwing. Dus daarom wordt er ook al flink ingezet op integratie. Over dit hele rijtje wethouders.
0: Weg, toch?
1: Inclusie valt helemaal weg. Dat valt misschien ook wel binnen de trend die we zien in toch een verschuiving van een linkscoalitie naar opeens een rechtscoalitie.
0: Ja.
1: En dat betekent niet dat zij geen oog hebben voor bijvoorbeeld LHBTI-rechten. Maar het is misschien niet iets waar ze meteen een portefeuille aan geven.
0: Oké. Ja, jouw eerste reactie.
1: Het is een brede groep wethouders. We krijgen er dus nu ook 10. Dat komt eigenlijk gewoon door de politieke verhoudingen. Hart voor Den Haag is een hele grote partij. Wil ook wel veel wethouders leveren. Maar je kan niet die andere partijen dan maar eentje geven. Want dan zit je opeens in een coalitie met bijvoorbeeld 5 wethouders. En dan de andere 3 allemaal 1. Dat creëert een raar machtsstructuur. Dus daarom is er op deze set van 10 wethouders uitgekomen. Het zijn wethouders met veel enthousiasme. Het zijn ook dus inderdaad wethouders die niet allemaal onbeschreven gedrag erin komen. Er loopt dus inderdaad nog steeds een enorme kritiek tegen één van deze wethouders. Eigenlijk wordt het ook wel volledig gericht op alleen Harms zelf. Alle andere wethouders, daar wordt nog niet negatief over gesproken. Er zitten natuurlijk ook wethouders bij met best wel veel bestuurlijke ervaring, zoals dus Mariette van Leeuwen. Het wordt een hele omzwaai ten opzichte van wat er nu in het college van burgemeester en wethouders zit. Ook veel frisse gezichten, mensen die niet eerder zo'n functie hebben beklommen. Den Haag kan zich opmaken voor misschien waarschijnlijk toch wel een andere wind.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Jij blijft het natuurlijk volgen. Maar eerst strakjes zomerreces. Zo vlak voor de zomer. Nieuw kabinet. Of kabinet. Nieuwe coalitie is wel mooi. Ik zie je op het strand zo meteen.
1: Ja, zeker. Dus ik moet nog wat werk doen. En dan ga ik denk ook mijn zwembroek aantrekken. En dan ga ik richting Kijkduin.
0: Nou, zie ik je zo op het strand. Dankjewel, Maxime. En al het nieuws natuurlijk rondom de coalitie en het stemmen van de wethouders. En de installatie lees je natuurlijk op onze website Den Haag FM. Ik ga door met muziek en dan ga ik zelf door naar het strand. Jessica zit er al helemaal klaar voor. Het ziet er goed uit, heeft ze me laten weten. En het is gezellig. Ja, kom ook langs, zou ik zeggen. Haagsbakkie zo meteen na 10 uur. En dan een speciaal Haagsbakkie. Haagsbakkie vanaf het strand. Tot 1 uur dit keer. Dus tussen 10 en 1 vanaf het strand zijn we te horen. Ik hoop jullie zo meteen te horen. En blijf lekker luisteren. En misschien zie ik jullie wel als jullie ook naar Kijkduin komen. I Just Might van Bruno Mars nu. Tot zometeen.

0: Met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De oppositie in de gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat-wethouder. Harms vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. Harms heeft destijds, volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes, niet transparant en niet volgens de gedragscode gehandeld bij de bouw van cultuurcomplex Amare. Remkes baseerde zich op het integriteitsonderzoek. De oppositie roept Hart voor Den Haag nu op met een andere kandidaat te komen, maar dat is de partij niet van plan. Henk Harms is volgens Richard de Mos door de strengste integriteitsscreening gekomen en heeft niets gedaan wat niet door de beugel kan, aldus de Mos. Die noemt Harms de beste man op de beste plek. De 37-jarige man uit Dordrecht heeft 2,5 jaar cel gekregen voor een serie diefstallen uit woningen in Den Haag. Hij hengelde reservesleutels van appartementen uit de brievenbus en kon vervolgens zonder braaksporen naar binnen. Eerder dit jaar kreeg hij 1 jaar cel voor het doodrijden van een man van 51 op de Haagse Diamanthorst, toen hij in slaap was gevallen achter het stuur. Een man die iemand met een verstandelijke handicap had ingehuurd om een bom neer te leggen bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen, moet 3 jaar de cel in. Het explosief werd ontdekt door een 4-jarige jongen die het bij de voordeur zag liggen. Het weer nog, zowel vandaag als morgen overwegend zonnig, met een kleine kans op een bui landinwaarts. Het wordt zo'n 27 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mala Beach. Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Haags. En we beginnen dit uur met Dracula van Tame Impala. Tot zo! Ja.

0: is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is, hoe laat is het? Het is 14 minuten over 10 op deze dinsdag 14 juli. Ja, en het is een hele bijzondere uitzending. Want voor de allereerste keer maken we nu radio vanaf het strand. We zitten met onze redactie en onze geïmproviseerde studiootje op Kijkduin, bij Mala Beach Club zitten we. En ik kijk gewoon vanaf, terwijl ik nu tegen jullie praat, naar de zee. Ik zie de golven. Ik zie de wind door de parasolletjes heen gaan. Ik voel het windje ook. Het is heerlijk. En onze redactie die zit aan een hele grote tafel hier in de schaduw. Het is fantastisch. In het eerste uur heb ik sowieso Mark Kalsbeek te gast. Hij is natuurlijk van HNT. Dus we gaan eventjes de agenda doornemen. We gaan het ook even hebben over de parade. Aan het einde van de uitzending hebben we ook nog de countryplaat van de week. Maar er is tijd voor verzoekjes. Er is tijd voor, nou ja, spontane dingen. Dus kom lekker deze kant op. En spreek ons aan. Misschien ben jij dan straks wel op de radio. Eerst is het nu even tijd voor
0: Effen na 11.
1: De Effen na 11. En we doen natuurlijk het artiesten ABC. We zijn bij de letter N aangekomen. Gisteren hadden we Nio. En vandaag is het Natalie. In Brooklia. Ja, waarom doe ik mijn artiesten kiezen met zo'n moeilijke naam? Maar het is Natalie in Brooklia. Excuse. Thorn is optie 1. En Jever is optie 2. En stemmen doe je natuurlijk gewoon op

Stemmen doe je natuurlijk op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar hoor je en zie je de opties waar je op kan kiezen om 11 uur rijk te stemmen tellen. En even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Tot zo! Here I am.

0: Save My Love van Keiko en Galit featuring Griffin en de Forum Room 5 met Daylight.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij aan een heerlijke cappuccino op het strand van Kijkduin zit Mark Kalsbeek van het Nationaal Theater. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wij delen een microfoon vandaag, want het is een beetje improviseren. Hoe vind je het om hier bij mij op het strand te zijn?
2: Heel leuk. Het is echt gezellig.
0: En je bent komen lopen, hè? Want jij woont heel vlakbij hier.
2: Ja, ik ben nu op de fiets. Ik moest straks weer terug naar het werk, maar het is wel heel dichtbij, ja.
0: Ja, dus we zitten eigenlijk een beetje in jouw achtertuin.
2: Ja, zoiets. Ja, zo, dat kan je wel zeggen. Maar het is heel mooi. Het is een heel mooi uitzicht en het is heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, en we voelen dus de hele tijd het zeebriesje zo hier. Want we hebben links en rechts en achter en voor hebben we allemaal openstaande deuren. En het plafond is een stukje open. Dus we hebben schaduw en wind en het is fantastisch.
2: Ja, vind ik ook.
0: Toch gaan we het ook even hebben over de programmering van het Nationaal Theater. Is er nog wat te doen?
2: Nou, bij ons in de huizen, echt in de theaters, in de zaal 3, Theater aan Spuien en de KS, de Schouwburg, sorry, KS. Koninklijke Schouwburg is niks meer. Daar hebben we zondag de allerlaatste Harry Jekkers gehad. Dus,
0: hoe was dat?
2: Ja, dat was echt te gek. Heel bijzonder ook.
0: Hij kreeg ook bij jullie daar het beeldje van Madurodam, hè?
2: Ja, dat heeft hij zaterdag gekregen. Dus hij heeft het heel grappig, want we staan als Koninklijke Schouwburg in Madurodam. Daar is een pleintje, dus de rotonde, gewoon dat pleintje voor het gebouw. Dat is het Harry Jekkersplein geworden, een paar jaar geleden.
0: In Madurodam of ook bij jullie?
2: Ook bij ons. Ja, bij ons is dat dus als eerste gebeurd. En dat is later ook aangepast in Madurodam. En daar is dus nu een heel klein standbeeldje van Harry Jekkers neergezet.
0: Hoe, jij was erbij, gok ik.
2: Ja. Ja.
0: Hoe raakte het hem? Hoe reageerde hij?
2: Nou ja, dat van dat beeldje, dat wist hij wel al. Omdat hij ook gewoon voor het model heeft moeten staan. Want dat is dan helemaal zo'n 3D's. Bijna zo'n Madame Tussauds-achtig ding. En alleen zondag kreeg hij de erepenning, de stadspenning. Uit handen van de burgemeester Jan van Zanen. En dat wist hij helemaal niet. En dat was echt, nou ja, dat was de laatste voorstelling. En dat was echt te gek. Dat heeft hem wel echt geraakt. Dat vond hij helemaal leuk.
0: Ja, volgens mij had hij het ook hartstikke druk. Want dinsdag zat ik met Tim Akkerman in de uitzending. En toen had ik hem nog eventjes geappt. Want ik dacht, nou, toch wel leuk om even een reactie te krijgen. Maar volgens mij was hij zo druk. Dus wel fijn dat jij erbij was. Dat je dan kon zien hoe het met hem ging. Want ik vroeg het hem ook een paar weken geleden. Hè, van, ja, dan ga je stoppen. Hoe is dat nou? Was je bij die laatste voorstelling?
2: Ja, dat was ik, ja. Ja, en hij heeft gewoon meer dan 100 keer gewoon die, nou ja, Achter de Duinen en dan dit programma In Mijn Liedjes Kan Ik Wonen gespeeld. Meer dan echt 56.000 bezoekers gehad. Dus dat is echt een supergoeie prestatie. Maar hij heeft... Het is ook wel goed. Dus hij zegt ook wel van, hoewel het hem natuurlijk ook raakt, want het is natuurlijk een einde van het tijdperk. Maar hij is ook wel echt aan toe om het gewoon niet meer te doen. En ook niet meer die shows te maken en de energie en die spanning. Want het blijft gewoon elke keer weer gewoon spannend om daar te staan. Ook al ben je dus zo groot en heb je zoveel bezoekers. Dat kost altijd moeite. Dus hij is ook wel... Hij is ook wel een soort van klaar mee om het rust te geven. Ja.
0: Ja, en dan denk ik dat we hem heel weinig meer in Den Haag gaan zien. Want hij woont natuurlijk eigenlijk op Ibiza. Ja. Daar is hij ook zo graag. Hij vertelde me ook echt dat hij echt verliefd is op dat eiland. Dus jullie zitten gelukkig in ieder geval nog op het Harry Jekkersplein.
2: Ja, dat wel. Ja, ja en we hebben hem dus ook een portret aangeboden om te maken. Dus er wordt echt een schilderij van hem gemaakt die in de Koninklijke Schouwburg komt te hangen. Net zoals de voorganger Paul van Vliet daar ook hangt. Dus hij ook. Dus
0: dat is, dat is echt heel... mooi. Hey, we gaan het ook nog even over de parade hebben zometeen. Hoe vaak ben je al geweest dit jaar?
2: 3 keer. En ik ga vandaag ook en dan vrijdag nog een keer.
0: Dus je hebt zo'n paspoort dat je alle dagen kan, gok ik?
2: Ja, maar ja, goed, het is ook een deel aan het natuurlijk zelf hier. Dat is echt heel erg verweven met mijn werk en zo. Dus ik kan daar eigenlijk altijd wel heen als ik wil.
0: En ga je dan alleen naar die in Den Haag of ga je ook naar de andere steden?
2: Nee, alleen Den Haag. Ja, soms Utrecht, maar dit keer niet, want dan ben ik op vakantie.
0: Oké, nou, straks gaan we het hebben over de parade. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Sommieu klaarstaan met Dark Before Dawn.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. Dit was Sommieux met Dark Before Dawn.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En vandaag zijn wij op het strand van Kijkduin. We zitten hier in een heerlijke strandtent met de deuren open, het plafond een stukje open, het windje komt hier langs. Terwijl wij in de schaduw radio zitten te maken, maar ook de volledige redactie is aanwezig. Die zitten hier allemaal met hun laptops en ijskoffies aan tafel te werken. Het is echt een feestje vandaag. En als jij daarbij wil zijn, dan kan je gewoon langskomen bij Mala Beach Club op Kijkduin. Die zitten naast Titus Beach Club. En we kijken zo naar de zee. Hier bij mij in de studio nog steeds Mark Kalsbeek van HNT, het Nationaal Theater. En de zalen, zaal 3, Theater aan het Spui en de Koninklijke Schouwburg, die zijn gesloten. Maar we kunnen met Mark ook zeker nog even praten over de parade. Want ook daar zijn jullie aanwezig, hè?
2: Ja, dat klopt. We hebben zaal 4. Dat is eigenlijk het kleinste tentje van de parade. En dat is eigenlijk de tent van het Nationaal Theater. Dus die programmeren we ook. En hebben we dit jaar 3 makers. En die spelen dan zo afwisselend. En deze week, of in ieder geval, de parade daarna duurt nog tot en met zondag. En we hebben nu Gijs Radek staan. En dat is die staat voor het eerst op parade. En heeft echt een hele mooie voorstelling afgeleverd. My Petit Privilege. Ik zei Petit Privilege, maar het is My Petit Privilege. En dat gaat eigenlijk, omdat hij ook afstammeling is, eigenlijk van de Franse koning, zegt hij dat hij eigenlijk de rechtmatige koning is. En daarna, goed, het is echt een hele mooie voorstelling. Een hele grappige voorstelling ook, maar ook wel serieuze voorstelling. Ook over werking van democratie en over wat er toen gebeurde en dat het eigenlijk nu nog steeds gebeurt. Het is een hele mooie voorstelling. Een hele goede speler. Een beetje Timothée Chalamet-achtige speler. Echt heel tof. Dus daar ben ik gisteren geweest. Vond ik heel goed.
0: Ja, leuk. En die komt dus uit jullie eigen koker, zeg maar?
2: Ja, dus we hebben gewoon elk jaar in zaal 4 een programma. Er zijn ook gewoon mensen die allemaal, het zijn eigenlijk jonge makers, daar kiezen we echt bewust voor om jonge mensen daar te laten staan. En daar kiezen we dan altijd een selectie uit.
0: En er staan er dus nog 2, want ze wisselen elkaar af.
2: Ja, dus, maar die zijn dus in Den Haag ook al geweest.
0: Zo wisselen ze elkaar. Niet op een dag, maar...
2: Nee. Dus je speelt een paar keer per dag. Maar je hebt dan inderdaad, laten we zeggen, 4-5 dagen de een en dan komt de ander.
0: Ja, precies op die manier. Jij bent daar natuurlijk wel te vinden. Wat zijn jouw favoriete soorten voorstellingen als we het hebben over de parade?
2: Dat is een goeie. Ik hou er altijd wel van. Dat is een hele grote vraag. Maar wat ik eigenlijk wel leuk vind is dat het ook, maar dat is puur persoonlijk, dat ik hou wel van echt goed gemaakte theatervoorstellingen, toneel. Maar dat vind ik ook wel meer echt in die zalen. Als ik daar in zo'n tent zit, dan vind ik het ook leuk om het gewoon lekker ontspannen te houden en mooie... Dus er mag wel een boodschap ook in zitten. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk om gewoon ook wel heerlijk daar te zitten en vermaakt te worden. Dus het is een beetje een soort van tussenvorm met wel... Ik bedoel, het moet ergens om... Het moet, weet je, elke voorstelling, elk stuk moet een noodzaak hebben en moet ergens om draaien. Dus het moet wel ergens... Ergens iets aanraken. Maar het is ook wel leuk om heerlijk daar gewoon de zomer te vieren en te lachen.
0: Juist. Nou, dat duidelijk. Ja, en verrast te worden dus ook een beetje.
2: Ja, zeker. Dat vind ik eigenlijk ook het leukste. Dat je ook gewoon naar dingen gaat die je nog niet kent. En dat zijn vaak ook gewoon dingen die je nog niet kent. En dat zou ik ook mensen ook willen aanmoedigen. Dat niet allemaal alleen maar daar... het is ook heel gezellig om uit te zitten en te eten. Maar het is ook vooral echt heel erg leuk om dingen te zien.
0: Ja, want in de kroeg en op het terras kan je zitten, eten en drinken. Ja. Maar daar is niet paraat voor.
2: Nee. Nou ja, het is... Ook deels om dat, maar het is ook gewoon, het is een cultuurfestival, een kunstfestival. Er staan echt de beste voorstellingen van het seizoen staan daar in een eigenlijk ook kleine, behapbare vorm. Het is een half uurtje, weet je, waar hebben we het over? Ga kijken en laat je inspireren, want theater blijft tot op dit moment nog wel eigenlijk het enige en mooiste middel om met elkaar in gesprek te gaan.
0: Fantastisch. Ja, ik wil nog één dingetje, want er wordt vanavond een prijs uitgereikt.
2: Ja. De toneelkijkerprijs. Dat is heel grappig. Wij hebben verschillende toneelkijkseries. En dat betekent eigenlijk dat er mensen zijn die voor een heel seizoen, eigenlijk voor 15 voorstellingen, dat pakket kopen. En Nationaal Theater die kiest die voorstellingen uit. En we hebben 5 verschillende series. En dan ga je naar allerlei voorstellingen toe. Van verschillende makers. In verschillende zalen. Wat we eigenlijk al doen, die mensen schrijven ook recensies. Dus aan het eind van het seizoen wordt de toneelkijkerprijs uitgereikt voor de beste voorstelling van het seizoen. En het is toneelkijkerprijs en ook de danskijkprijs. Want we hebben ook een danskijkserie, moeten we ook dans programmeren.
0: En is dan de winnaar iemand die vandaag op de parade staat? Of zijn de mensen die hebben gespeeld in die voorstellingen uitgenodigd?
2: Nee, dat niet. Nou ja, dat gebeurt altijd nog wel. We maken daar altijd wel een moment voor, omdat er echt ook een prijs bij hoort. Dus we kiezen altijd wel een moment aan om echt die prijs uit te reiken. Maar dat is vaak inderdaad gewoon weer in het theater of als het seizoen weer start.
0: Maar vanavond wordt die bekendgemaakt?
2: Vanavond wordt die bekendgemaakt.
0: Nou, superspannend, Mark. Heel leuk dat je naar het strand bent gekomen. En hier lekker een Haags bakkie met mij te drinken. Ik wens je een hele fijne zomer. Want ik zie jou in september pas weer.
2: Ja, dat denk ik ook. Jij ook een hele fijne zomer.
0: Dank je wel.
1: Den Haag FM 92.

0: Martin Garrix met Underneath the Stars. En ja, ik sta inmiddels echt in het natte zand met mijn voeten. We zijn op Kijkduin. En je hoort het misschien wel aan de wind. Er staat een lekker windje. Dat maakt het behagelijk, maar ook dat je sneller verbrandt. En ik sta hiernaast, hoe heet jij?
1: Ik heet Lex.
0: En jij hebt een kleintje op je

0: Hoe heet jij?
1: Bojan, hè?
0: Bojan? En je bent goed ingepakt. Je hebt een UV-pakje aan. Heel verstandig. Waar komen jullie vandaan?
1: Ja, wij wonen hier 10 minuutjes verderop.
0: Dus jullie komen echt uit Den Haag? Of nou ja, jullie wonen echt in Den Haag?
1: Ja, mijn zoontje is geboren en getogen in Den Haag, maar ik kom uit de omgeving van Utrecht. Ja.
0: Oké, nou, dat geeft niet. Je hebt een Haagse zoon, dat is hartstikke tof. Komen jullie altijd op dit deel van het strand?
1: Ja, dat is vaak ergens tussen het Kijktuin en Scheveningen in. Ja.
0: Dus een beetje zo de Vogelwijk kuststrook?
1: Ja, precies. Dan waar de duinen een beetje mooi zijn en het is een leuke tocht ernaartoe. Ja.
0: En hoe komt het dat jullie vandaag hier zijn neergestreken?
1: Ja, eigenlijk is dat omdat het dichtstbijzijnde plek is voor ons. Ja. En ja, het is vandaag toch rustig, want het is nog niet helemaal vakantie. En ja, we zoeken gewoon de directe lijn naar de zee toe.
0: En nou zie ik wel dat je ook nog een vrouw bij je hebt. En volgens mij krijgen jullie een tweede kindje.
1: Ja, precies. Dit zijn een van de laatste momentjes met ons drieën. Dus,
0: Ja, en dan is de zee wel heerlijk, hè? Dat is ook volgens mij een beetje weeopwekkend. Was dat het idee vandaag?
1: Nou, dat wist ik niet. Maar er wordt wel soms een bevalling in het water gedaan. Dus, maar dat is vaak in een bad. Maar ja. Wie weet, deze zee. Ja.
0: Nou, laten we dat niet in de Noordzee doen. Maar jullie zijn vandaag dus lekker vrij met z'n drieën. Binnenkort met z'n viertjes. En dan heb je twee hagenezen thuis.
1: Ja, precies. Gezellig boel, hè?
0: Ja, ik wens jullie heel veel plezier. Lekker blijven smeren. En zo'n UV-pakkie is de beste keus. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Ja, het is echt heel lekker. Maar ik had al van de week een keer of een paar weken geleden een post gedaan over zonbescherming. Hè, hoe gevaarlijk het is. Dus ik wil wel benadrukken dat geniet van buiten en van de zon. Maar bedek en smeer mensen, want dat is wel heel belangrijk. Ik ga weer een lekkere plaat voor jullie opzetten. En als je zin en tijd hebt, we zijn nog tot 1 uur hier op het strand van Kijkduin.

0: DJ Jurgen met Better Off Alone. En daarvoor hoorde je Benson Boone met Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Even na elf.
0: Heb je al gestemd op de Even na elf? Zo niet, dan heb je daar nog 9 minuten de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na elf draai ik de platen met de meeste stemmen. In het artiesten ABC zijn we aangekomen bij de letter N. En vandaag staat Nathalie in Brooklia op het programma. Met 2 nummers, Thorn en Shiver. En jij mag gaan bepalen welke je het liefste wil horen. Dat doe je door te stemmen op Instagram. @DenHaagFM. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. En natuurlijk laat ik de fragmentjes even aan je horen. Dit zijn ze. I am

0: Ja, jullie horen de wind al een beetje waaien. Het is een beetje een Sinterklaasliedje zo. Hoor de wind waait. Maar ik zit hier, lekker ben ik neergestreken op een plekje op het strand. En naast mij zit Xavier. Xavier, hoe oud ben jij?
1: Ik ben 11.
0: En hoe komt het dan dat je vandaag vrij bent?
1: Na de musical hadden we gelijk vrij.
0: Jij zat dus in groep 8?
1: Ja.
0: En nu? En nu, wat ga je nu doen?
1: Op het strand zitten.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar ik bedoel voor school. Naar welke middelbare ga je?
1: Naar ISV Hoogland.
0: En was dat een makkelijke keus? Was dat jouw nummer 1?
1: Ja, ik had naar één andere school gekeken, maar die was een beetje saai. Dus,
0: Maar je wordt geloot, hè? Dat is best wel spannend.
1: Ja, daar zeiden ze dat iedereen op de school kon, dus ik geloofde het wel.
0: Je had geen stress. Hey, en met wie ben je vandaag hier?
1: Met mijn oma. En met vriendinnen van mijn oma.
0: Ja, dus eigenlijk zijn jullie een beetje met 3 oma's. Maar er is ook nog een klein meisje. Wie is dat dan? Is dat van oma's vriendin, een kleinkind?
1: Ja.
0: Dus jij had mazzel dat je nu gezellig bent hier op het strand. Is dit jouw favoriete strandplekje?
1: Ja, sowieso.
0: Want je woont ook een beetje dichtbij hier?
1: Nou, in Rijswijk.
0: Oh ja, maar dat is wel één rechte lijn met hier zo'n beetje.
1: Ja.
0: Hey, je hebt nu nog lekker je voetbalpakje aan en je pet op. Maar wat is nou iets wat je altijd meeneemt naar het strand, wat je niet mag of wil vergeten?
1: Mijn telefoon.
0: Jeetje, wat is dat nou? Naar het strand specifiek?
1: Ja, voor Duolingo.
0: Voor Duolingo. Met wie wil je praten dan?
1: Ja, ik wil gewoon Spaans leren, dus...
0: ¿Cómo estás?
1: Bien.
0: Ja, bien of muy bien?
1: Muy bien.
0: Muy bien. Ah, dat is goed. En vanavond speelt Spanje, dan ben je natuurlijk voor Spanje.
1: Natuurlijk.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik ga hier even met oma's vriendin praten. Oma's vriendin, hoe heet je?
2: Ik heet Svenna.
0: En hoe lang kom je al op dit stukje van het strand?
2: Heel mijn leven.
0: Ja. Ja, dus dit is favoriet?
2: Ja, dit is een favoriete plekje. Lekker dichtbij.
0: En dan parkeren of ben je met de fiets?
2: Met mijn vriendin de auto. En normaal ga ik op de fiets.
0: Oh ja, ja, want dat kan allemaal. Hè. Hier hoef je niet zo lang door de duinen te lopen. Op sommige stukken natuurlijk wel. Is dat een van de USP's van dit plekje?
2: Ja, dat vind ik wel. Vroeger als kind zijn, dan moest ik naar de Savermelomelaan. En dan moest je altijd een half uur lopen. Dat was helemaal niks.
0: Nee, ja, die hele heuvel op. Een kilometer lang. Ja, ik weet nog wat toen ik zwanger was, dat mijn vriendinnen elke keer daar wilden. Dat ik zei, hallo, dat is een kilometer lopen.
2: Nee, dit is echt veel makkelijker. Zeker weten.
0: En ga je nog de zee in vandaag?
2: Dat weet ik nog niet. Misschien als het te warm wordt vanmiddag dan wel.
0: Want jullie zijn van plan de hele dag te blijven?
2: Meestal tot een uur of 2-3. Dat ligt eraan.
0: En met welke factor smeer je?
2: Factor 30.
0: En hoe vaak dan?
2: Een paar keer om de zoveel uur. Wel om de 2 uur dat ik het goed insmeer. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
0: En is het vandaag dan belangrijk om een ander plekje op te zoeken omdat het zo waait tijdens het smeren?
2: Nee.
0: Nee, ja, ik denk altijd, dan word ik een kroketje, want dan waait zo dat zand tegen me aan.
2: Ja, dan word je dubbel. Dan word je dubbel beschermd, toch, door het zand.
0: Dat is zeker waar. Nou, ik wens jullie een hele fijne stranddag. Dankjewel.
2: Dankjewel, jij ook. Succes.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mala Beach.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De oppositie in de gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat wethouder. Harms vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. Maar volgens Harms zelf hoeft niets een wethoudersbenoeming in de weg te staan en is er geen veldje aan de lucht.
5: Ik heb een verklaring omtrent gedrag ontvangen. Ik ben door de screening gegaan en er is geen enkel bezwaar gevonden om mij te benoemen als wethouder. En het verleden is voor mij een gesloten hoofdstuk.
4: Destijds heeft Harms volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes niet transparant en niet volgens de gedragscode gehandeld bij de bouw van cultuurcomplex Amare. Remkes baseerde zich op het integriteitsonderzoek toen. De oppositie roept Hart voor Den Haag op met een andere kandidaat te komen, maar dat is de partij niet van plan, zei partijleider Richard de Mos. Het weer nog, zowel vandaag als morgen overwegend zonnig, met een kleine kans op een bui landinwaarts. Dat was het nieuws. Meer vind je op denhaagfm.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mala Beach.
3: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
6: Het tweede uur openen we met Alex Warren, Fever Dream. Tot zo.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: 100% Haags.
2: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10 minuten over 11 op deze dinsdag 14 juli. En het is een bijzondere uitzending, want wij zenden namelijk uit vanaf het strand. En ik zit in een lekkere beachclub op Kijkduin. En ik kijk naar de zee terwijl ik nu tegen jullie praat. En ik weet dat als jullie meekijken via tv of de stream, dat je in de studio mijn collega Victor ziet staan, met wie ik het wel samen doe. Want en we zijn echt goed op elkaar afgestemd. Elke keer dan start hij precies in wat ik wil. Dus shout-out naar Victor. Dankjewel, Vic. Wij gaan straks weer het strand op om te kijken wat de mensen allemaal in hun strandtas hebben zitten en met welke factor ze smeren. En of het Hagenezen zijn of misschien wel toeristen in eigen land. Dat gaan we allemaal doen. Chicky komt op een gegeven moment ook deze kant op, want zij gaat ervoor zorgen dat het programma ook nog een uurtje langer doorgaat, zodat we tot 1 uur Haags Bakkie vanaf het strand kunnen uitzenden. Maar eerst is het nu even tijd voor
0: Effen na 11.
2: De Effen na 11. Het artiesten ABC zijn we aangekomen bij de letter N. Nathalie in Brooklia die staat op het menu vandaag. En we hadden Thorn en Shiver uitgekozen. Toen ik om 11 uur de stemmen ging tellen, was het 88% voor Thorn. Dus die ga ik voor je draaien. Hier is de winnaar van de FNA 11, Nathalie in Brooklia met Thorn.

0: Dit was New Religion van Bebe, Tech en Faithless. En daarvoor je de winnaar van de FNL Thorn met van Nathalie in Brooklyn. Ja.
1: En nu is het tijd voor...
0: Het is tijd voor even een leuk gesprek, want ik zit hier op het strand. En naast mij zit Charles. En Charles heeft twee harige vrienden bij zich. Goedemorgen, Charles.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Wie heb je meegenomen?
2: Ik heb op schoot de stuiterbal Bunchy. Dat is een labradoodle van 15 weken. En daarnaast aan mijn voeten zit Mila. De vreule wordt ze ook wel genoemd. En Mila is een support dog op de groep. En Bunchy gaat dat waarschijnlijk worden. Alleen dat duurt nog een jaar of twee.
0: Ja, ja. En support dog op de groep. Vertel eens, wat voor support leveren zij? Zijn geen blinde geleidehonden?
2: Nee. Alhoewel de KNGF, hè, die is wel bekend. Je hebt vier grote stichtingen in Nederland die dit soort honden leveren. Wat Mila dagelijks doet is supporthond op een groep mensen die wij begeleiden in het duingebied van Meijendel. En die mensen komen dagelijks bij ons op de koffie. Zoals bij jou twee uurtjes komen ze bij ons. Komen ze bij ons de hele dag op de koffie. En komen ze hun dag dagelijkse zorgen. Het zijn over het algemeen mensen die 100% zijn afgekeurd. En dat zijn soms hele jonge mensen. Ja. Wij hebben 80% politiemedewerkers. Maar de deur staat bij ons ook open voor militairen. Maar ook voor mensen die uitgevallen zijn.
0: En als ik zo de conclusie een beetje kan trekken. Hebben we het dan over mensen die PTSS hebben?
2: Ja. Ja, dat heb ik nog niet genoemd. Inderdaad, posttraumatische stressstoornis, zoals dat heet met een mooi woord. Of mooi woord, het is geen mooi woord, maar dat is waar die mensen mee worstelen dagelijks. En die komen bij ons een beetje op adem. Wij geven geen therapie, maar wij zijn er wel voor de mensen die dus dagelijks bij ons gewoon hun verhaal delen. Gewoon vrienden. Ook even weg zijn bij het thuisfront. Want vaak zijn het gewoon mensen die gewoon in een huwelijk zitten met kindjes. En dat moeders de vrouw zeggen, ga maar even. Want over het algemeen hebben wij veel mannen. Ja. Maar we hebben ook vrouwen. Dat is wel een kleine groep. Dat is het voordeel met PTSS. Discrimineert niet. Nee. Het maakt PTSS niet uit of je groot, dik, lang, groen of geel bent. Of je man of vrouw bent. Als het je overkomt, dan ben je aan de beurt. Letterlijk en figuurlijk. Ja, en een groot gedeelte van deze mensen vindt steun bij ons.
0: En de honden helpen daar dus bij. Op wat voor manier doen ze? Ik weet dat honden heel gevoelig zijn. Ja. En als je verdrietig bent, dan komen ze juist bij jou zitten. Ja. Maar hoe train je een hond nou om dat nog meer te doen?
2: Nou, als je het echt over een hulphond heeft, die kunnen ze, ik geloof zelfs ruim 72 vaardigheden aanleren. Als ik specifiek op Mila richt. Mila is heel gevoelig voor mensen die hoog in hun energie zitten, stress. Ja. En wat Mila doet is een buffer creëren. Dus troost, ze gaat tussen jou inzitten en bijvoorbeeld een groep mensen, zodat je wat afstand creëert. Dat is ook wat ze doen als jij bijvoorbeeld meeneemt naar een winkelcentrum. En dan maakt zij een soort buffer, een soort schildje om je heen, zodat mensen op afstand blijven. Ja, ze kruipt gewoon lekker bij. Ze blaft bijna niet. Nou, je hoort er bijna niet. Het is bijna een standbeeld.
0: Nou ja, ze zit met haar rug naar ons toe. Ja. Ze kijkt om zich heen. Ze screent als het ware een beetje de omgeving de hele tijd. En ze is inderdaad heel rustig en niet met haar eigen behoeften bezig. Maar echt op jou aan passen.
2: Ja. Ja, Mila cijfert zichzelf echt helemaal weg, letterlijk en figuurlijk. En dat merk ik ook als ik haar aan het eind van de dag weer meeneem. Want ze zit dan op de groep, dan moet ze echt aan de oplader.
0: En hoe ziet dat eruit?
2: Knock-out.
0: Ja, niet dat ze dan ineens gaat rennen en springen, spelen.
2: Nee, dat doet ze ook, want het is natuurlijk ook nog wel gewoon een hond. Zij voelt echt het verschil tussen ik ben aan het werk en ik ben vrij, dat voelt zij aan. Dat is niet dat ik dat vertel, we gaan naar het werk. Maar zij voelt dat aan en dan is ze ook aan het werk. Dan ziet ze mij ook bijna niet staan. Dan is ze echt met collega's bezig, mensen die steun nodig hebben. En als we weer naar huis gaan, nou, dan gaat ze zitten en dan is ze echt van oké. En dan gaat ze lekker liggen en dan als wij eenmaal thuis zijn, dan gaat ze gewoon echt in de mand. Daar merk ik wel aan, ze is inmiddels 10 jaar. En daar merk ik ook wel aan dat ze ook wel een dagje ouder wordt. Vandaar dat Bunchy ingezet wordt.
0: Ja, en in deze stuiterbal, heeft hij het in zich om ook zo goed te worden als Mila?
2: Ik moet wel zeggen, Mila is wel een hond die zich echt weet weg te cijferen. Bunchy is meer, hallo wereld, hier ben ik. Dus dat zal een uitdaging worden. Ze is nog maar 15 weken. Ze krijgt gewoon de standaard puppyopleiding. En dan na dat jaar gaan we specifiek kijken van wat nodig is. Ze hoeft geen volledige hulphond te worden, maar wel als supporthond op de groep. En dat zoeken we altijd verbinding met, wij werken veel samen met Stichting Hulphond. waar we kijken van wat heeft ze nodig en wat kunnen we haar brengen. Dus dat is nog een lange weg. Dus dat kan ik nog niet 100% zeggen. Zij komt wel van een fokker die honden levert aan Stichting Hulphond. Dat zegt wel iets. En ik merk wel aan haar, het is geen blafaard. Het is een pup, 15 weken, wat wil je? Ja. Maar het is niet zo'n stuiterbal die tegen je been aankleeft of als een raket om je heen gaat. Maar het is nog wel een hond die nog veel moet leren.
0: Ze kwam net gelijk bij mij op schoot zitten. Is het een jongetje of een meisje?
2: Het is een meisje.
0: Meisje. Ze kwam net bij mij gelijk op schoot zitten. Betekent dat ik hulp nodig heb?
2: Nee, dus ik gewoon heel aardig vind.
0: Gelukkig. Nou, wat onwijs leuk dat jullie zijn gekomen naar het strand met deze twee lieve zachte knuffels. En volgens mij luister je regelmatig naar het programma, hè?
2: Ja, bijna dagelijks.
0: Wat vind je de leukste onderdelen?
2: Ja, de openheid, de interviews, het item ook, het tijdstip. Dat komt mij ook wel uit, want ik luister ook wel naar Shanshi als ik onderweg ben. Maar als ik om 10 uur op het werkplek ben, dan sta jij eigenlijk altijd op. En het Haagse, ja, ik ben en blijf ook een Haagse rakker. Die gewoon het Haagse en wat jullie doen als Den Haag FM vind ik gewoon heel leuk. Het vrolijke gezicht en het contact wat je zoekt. Je gaat echt de maatschappij in, de Haagse maatschappij. En dat spreekt me bijzonder aan.
0: Superleuk, Charles. Ik vond het een feestje dat je even hier was. En bedankt. We gaan weer een Haags nummertje draaien. Want het is altijd tijd op Den Haag FM voor Haagse muziek.
1: Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Ja, altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Vos. Ik doe het even uit mijn hoofd, want ik zit op het strand, mensen. Maar dit was Vos. En ik zit inmiddels naast een andere Haagse artiest. Want naast mij zit Johan van de Reigers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat gezellig dat je er bent. En ja. Je hebt je muze ook meegenomen. Ja,
3: maar... Yes, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat fijn dat jullie er zijn. Is dit jullie favoriete strand?
2: Altijd Zuiderstrand, zeg maar. Ja, alles tussen. Ik zing er zelfs over tussen Scheveningen en Kijkduin. Word je net zo lekker bruin. Dat zit zelfs in de test.
1: Dus dit noemen we het Zuiderstrand?
2: Ik wel, ja. Alles tussen Kijkduin en Scheveningen is voor mij het Zuiderstrand.
1: Alles zuidelijk van de haven?
2: Eigenlijk wel, hè. Vandaar dus, ja. Ja.
1: Dus dat noemen we het Haagse strand, hè. Want boven de haven is het Scheveningen.
2: Scheveningen, ja. Ja, dat, vandaar. Dus.
1: Ja, en hoe zijn jullie vandaag hier?
2: Nou, wij wonen hier vlakbij, ook een reden, in Vroondaal tegenwoordig, zijn verhuisd. Dus we dachten, nou, dan gaan we gewoon even met de auto hier en parkeren we hem en dan zijn we zo hier in een bakkie.
1: Lekker hoor. En hoe drink je je bakkie, Johan?
2: Ik ben gewoon van de cappuccino.
1: Met gewone melk, havermelk, kokosmelk, rijstemelk?
2: Mijn muze is met havermelk.
3: En jij?
2: Ik gewone melk.
1: Gewone melk. Zit er dan suiker in?
2: Ja, ook toch.
1: Ik moet het even op zijn haag zeggen. Cappuccino met melk en suiker.
2: Gewoon een bakje cappuccino met melk en suiker.
1: Ja, precies. En sinds wanneer is de havermelk om de hoek komen kijken?
3: Nou, ik denk bijna 20 jaar of zo. Zolang het hier te koop is. Want ik ben gewoon intolerant voor lactose. Dus ik gebruik geen dingen die lactose bevatten. Dus ik doe het al heel lang.
1: Geweldig dan dat het er is, hè?
3: Ja, echt. Het is echt de afgelopen 20 jaar zoveel veranderd. Je kan zoveel zonder lactose krijgen. Ik ben dolblij. Ik kan eindelijk weer een beetje normaal eten.
1: Ah, wat fijn toch. En dat kan dan ook allemaal hier zo lekker op het strand. Even een bakje pleur halen. Wat brengt de zomer voor jullie?
2: Nou, wij zijn eigenlijk net terug van vakantie, want officieel zijn wij gepensioneerd. En zelf, maar ik heb het nog nooit zo druk gehad in mijn leven als nu. Het is een mega tour te komen en zo, maar goed, daar gaat het nou niet om. Nee, wij gaan lekker de zomer in Den Haag vieren nou. En ja, dus lekker zo'n beetje buiten de drukke dagen om naar het strand. Dat is natuurlijk gewoon heerlijk. We spelen donderdag op het Zwarte Cross, dat wel, ja.
1: Aanstaande donderdag staan jullie op het Zwarte Cross. En hoe vinden ze de Haagse nummers daar?
2: We hebben het vorig jaar gespeeld. Nou, echt, wij wisten niet wat er gebeurde en zij ook niet.
1: Konden ze meezingen?
2: Iedereen zong alles mee. Ze hadden verwacht dat die tent, we speelden toen in een theatertent, dat die half vol ze zit. Nou, die peilde uit. Er stonden nog honderden mensen voor. Je kan het teruglezen op de site van Zwarte Cross. Dus nu staan we op het theaterplein, heet het theaterweide. En openen, als middags om 4 uur donderdag, openen we de theaterplein daar zo, ja.
1: Leuk zeg. En dus lekker Haags op de Zwarte Cross. Ja. Nou was er onlangs een, toch wel een grote Haagse artiest die met pensioen ging. Harry Jekkers. Jij zegt ik ben met pensioen, maar dat ben je met de Reigers nog langer niet. Denk je dan, ja, hoe luister en kijk jij daarnaar?
2: Nou, Harry, die waardeer ik zeer. We zijn ook een poosje geleden ook naar de Koninklijke Schouwburg geweest. We kennen hem ook. Met name zijn technicus ken ik heel lang al, Mark. En die sleept me af en toe mee naar die voorstellingen. Zo gaat dat dan. Maar ja, ik heb natuurlijk, hij is natuurlijk de koning van het Haagse volkslied. Dus ja, dat fantastisch.
1: Maar hij zegt dan nu is het klaar. Ik ga het podium niet meer op. Denk jij daar ooit over na?
2: Nou kijk, we hebben natuurlijk onze jonge Rager, nou hè, Roy, die is, had mijn zoon kunnen zijn. En dus als ik ermee stop, dan kan hij het nog overnemen ook. En onze eigen zoon die studeert, die ken je natuurlijk, Pepijn, die studeert chemische toestanden allemaal. En heel ingewikkeld, die is aan het promoveren nu. Maar die kan stiekem, kan die heel goed zingen. En bij de hand is die. Dus die zou zo mee kunnen zingen eventueel. Maar we zien wel, voorlopig vind ik het veel te leuk om zelf te doen. En ik kan altijd nog op een stoeltje achterop gaan zitten. Want ik ben bijna blind, hè, dat weet je. Dat houdt me natuurlijk eventueel tegen.
1: Ja, ja dat weet ik. Maar zingen kan je, daar houdt het je niet in tegen. Jij denkt voorlopig niet over pensioen na. Maar jij denkt wel al na over hoe de Reigers kunnen voortleven als jij misschien niet meer meedoet.
2: Dat is zo, ja. En ik schrijf ook. Er komt ook wel weer een nieuwe muziek aan en zo. Maar dan ga ik een andere keer nog wel me lastigvallen.
1: Maar, weet je wat me nou zo leuk lijkt? Het komt ineens zomaar op en ik ben brutaal op de radio. Ik zou het toch zo leuk vinden als er een titelsong komt van de Reigers voor mijn programma, Johan.
2: Oh, haagbakkie.
1: Ja, stel nou dat je in die studio bent en je denkt, nou, we hebben nog een half uurtje over. We knallen er eventjes zo'n jingletje op voor Jessica.
2: Nou, een jingletje kan natuurlijk altijd.
1: Ja. Gewoon iets met koffie, thee, Jessica Den Haag.
2: Ja, ik denk wat ruimte op bakkie, kwakkie, maar dan ga je wel helemaal de foute kant uit natuurlijk.
1: Ja, vind ik niet alles hoor, maar Jessica, la la la.
2: Ja, ja. Ik ga er even nadenken. Ja? Ja.
1: Nou, vind ik heel leuk. Dankjewel. Misschien gaan we zelfs... Ik zit nu niet achter de knoppen. Maar ik gok dat er een nummertje van de Ragers komt. Ja hoor. Ik hoor de Spaanse gitaar al. Dit zijn de Ragers.
4: Hallo. Hallo. Sorry. Hallo, wij zijn de Ragers. En we zijn een Haagse band. Ik ben de drummer en ik doe net alsof ik zing. Wij Hagenezen kunnen lekker lullen, dat is algemeen bekend. En in een bandje spelen, dat is ons ding. Zeker wel van Sjors gehoord, die gozer kent echt elk akkoord. Dat mag ook wel, hij speelde al toen hij nog naar de kleuterschool ging. De vrouwtjes werden honky-donk, heb ik ooit gehoord.

Jachon en een gitaar. Want leuke liedjes zingen met een toeter in je bek, vergeet het maar. Weet je, onze liedjes, die kan iedereen verstaan. Oké, het is een beetje haast, maar ja,

0: Ja, ik sta lekker op het strand, mensen. Normaal moet ik natuurlijk een plaatje afkondigen, maar ik hoorde het even niet. Ik weet even niet welke plaats er was. Hou je van me te goed. Maar ik sta nu op het boulevardje, zeg maar, voor de strandtenten. Dus links van mij is het zand en dan de zee. Rechts van mij zijn de strandtenten. En ik zag twee leuke vriendinnen. Goedemorgen, hoe heet jij?
1: Ik heet Aaf.
0: Aaf, en jij?
2: Denise.
0: En waar komen jullie vandaan?
2: Wij komen uit Den Bosch.
0: Uit Den Bosch? En zijn jullie hier gewoon voor een dagje of zijn jullie hier op vakantie?
1: Nee, wij zijn gewoon lekker een dagje op en neer.
0: Dus je komt hierheen gereden, gratis parkeren op Kijkduin en dan vanavond weer terug?
1: Ja, zeker. Yeah.
0: En hoe wist je dat je hierheen moest?
1: Ik heb een tijdje in Den Haag gewoond. Vandaar dat ik de plekjes ken.
0: Ja, precies, want hier zitten meer locals dan toeristen.
1: Klopt, ja.
0: En jij dacht, ik ga mijn vriendin dat even laten zien. Wat heb je trouwens, een leuke tas bij je?
2: Ja, superleuk, hè? Een roze tas van Aaf.
0: Van jou? Wacht even, het staat erop. Aaf, jij maakt tassen. En daar staat ook Aaf op. Spice up your life.
1: Ik heb 3 winkels in Den Bosch. En vandaar dat wij dus allebei een Aaf-tas bij ons hebben.
0: Ja, het zijn leuke kleurtjes. Spice up your life staat er ook op. Dat is jouw slogan?
1: Ja, mijn slogan is eigenlijk heel veel kleuren en geintjes. Ja. En ik verkoop allemaal artikelen voor het wonen, zeg maar. Waar, ja, een beetje lol in je leven.
0: Oké, dus voor een hele kleurrijke inrichting.
1: Ja. En ook wel met een beetje humor, hè. Het moet ook wel een beetje gek zijn. Een beetje out of the box.
0: Wat voor items heb jij van Aaf in je huis?
2: Oh, nou, wat niet. kandelaars, posters. Heel veel leuke beeldjesachtige dingen. Bijvoorbeeld gewoon een middelvinger.
0: Wat zeg je me nou?
2: Pardon. kaarten natuurlijk. Ze verkoopt ook sieraden. Ik heb nu niks om, helaas. Aaf wel.
0: Ja. Ik zie het allemaal gekleurde leuke ringetjes en armbandje. En nou, dat is wel leuk. Dan krijg je altijd leuke cadeautjes.
2: Ja, eigenlijk krijg ik ook heel vaak dingen.
0: Ja, maar je hebt jarig, feestdagen. En dan,
1: gewoon omdat ze heel lief is.
0: Ah, wat fijn. Maar wat zit er in de tas? Wat neem je altijd mee naar het strand? Maar even kijken.
2: Nou, nog een avondtas.
0: Oh ja, ik zie het.
2: Drinken, zonnebrandcreme.
1: Slippers.
2: En een handdoek.
0: Want jullie hebben je gimpen aan. Jij hebt slippers aan. Jij hebt je gimpen aan.
1: Ik heb gereden. Oh, en dus ik moet nog even wisselen.
0: Ja, precies. Maar voor de wandeling is dat ook wel fijn, toch? Sneakertjes.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat zit er bij jou allemaal in je tas?
1: Ja, niet heel veel anders.
0: Een handdoekje?
1: Zonnebrand, en slippers en drinken en een handdoek.
0: Ja. En welke factor smeren we?
1: 50.
0: En jij?
2: Zeker 50.
0: Ja, je hebt ook 50 plus, maar verder gaat het niet, maar dan staat er een plus.
1: Oh nee, ja, ik heb 50.
0: Oh ja, nou, dat moet goed zijn. Maar dan wel nog steeds om de 2 uur smeren?
2: Ja, ik heb zelfs vanmorgen mijn kind wakker gemaakt om mijn rug even...
0: Jij ging eerder weg dan het kind.
2: Dus
0: oh, ja. Goed, maar ze moeten ook voor de moeder zorgen. Dat heb je altijd voor haar gedaan.
2: Ja, zeker.
0: En waar gaan jullie nu zitten?
2: Daar waar een bankje is, hadden we bedacht. Dat was namelijk helemaal goed.
0: Maar jullie willen een bankje, maar wel bij een tent?
2: Ja, zeker.
1: Ja, in eerste instantie wel, ja.
0: Want jullie gaan even lekker lunchen.
1: We gaan even lekker lunchen en bijkletsen en hangen.
0: Nou ja, hier zijn bankjes in de schaduw, bankjes in de zon. Dus dat moet wel lukken.
2: Ja.
0: Ik wens jullie een hele mooie dag in het Haagse. Gaan jullie dan pas weg als het donker is of moet je voor het eten thuis zijn?
1: Nee, er moet nog om 8:30 gepadeld worden. En ik moet op tijd thuis zijn om de auto in te leveren.
0: Oké, nou pakken wat je pakken kan. Geniet ervan, meiden. En ik ga hier even weer op zoek naar gezellige mensen. Maar ik ga ook even kijken of ik Chiki nog zie. Ondertussen gaan we lekker een muziekje natuurlijk voor je draaien.

0: Enjoy the Silence van Depeche Mode. En daarvoor hoorde je Sera met Life Falls Down.
1: De countryplaat van de week met DJ Ronald.
0: Goedemorgen, Ronald.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Waar sta jij?
2: Wat zeg je?
0: Ja, goed. Waar sta jij?
2: Ik zit in mijn thuisstudio.
0: In je thuisstudio? Ik zit op het strand.
2: Ja, ik begreep zoiets, ja. Ik heb het verkeerde vak gekozen, geloof ik.
0: Ja, het is wel een beetje baas boven baas, hè. Maar vandaag win ik zeker. Ja, het is echt een fantastisch plekje om radio te maken. Ik kijk naar de zee. De zeewind briest door mijn krullen. Ja, het is heerlijk hier. Maar goed, genoeg daarover. We gaan het hebben over de countryplaat van de week. Maar voordat we dat echt doen, moeten we het ook even hebben over Luke Combs.
2: Ja, nou, dat
0: hoe vond je het? Ja, want daar waren we allebei afgelopen zaterdag bij het concert van Luke Combs. Wist jij ook dat de script het voorprogramma zou zijn?
2: Ja, dat wist ik wel. Wat ik alleen niet wist, is dat ik uiteindelijk niet geweest ben.
0: Niet? Wat is er gebeurd?
2: Ik had het ticket en helaas kon de collega die het over zou nemen, die kon niet. Dus ja, dan moet ik mijn verantwoordelijkheden nemen en moest ik gewoon in de regio blijven.
0: Oh nee, I'm so sorry. Je hebt wel wat gemist.
2: Nee, dat moet jij niet weten. Maar een hele goede vriendin van mij die is er wel geweest met een vriendin van haar. Die heeft een heleboel foto's, een heleboel filmpjes gedeeld. Waardoor ik er toch een beetje bij kon zijn. Ik heb het laatste nummer gezien. En ja, ik heb van een heleboel kennissen en vrienden heb ik toch ook wel filmpjes gezien op internet. En dat zag er wel geweldig uit.
0: Ja, dat zeker. Het was heel gaaf, heel fijn, heel lekker country. Iedereen op zijn laarzen met cowboyhoeden, petjes. Genoeg daarover. Wie heb je voor de countryplaats van de week vandaag?
2: Deze week heb ik een artiest die ooit begonnen is als echte cowboy. Hij heeft vroeger ook hoe noem je dat ook weer, dat cowboy rijden?
0: Rodeo?
2: Rodeo. Daar is hij mee begonnen. En het is Cody Johnson.
0: Oké. Ja, hij was eerst rodeo cowboy.
2: Ja, voordat hij doorbrak als zanger werkte hij als professioneel bull rider. En later heeft hij ook gewerkt als gevangenisbewaker in Texas. En de muziek was altijd een soort van bijbaantje.
0: Ja.
2: En hij heeft alles helemaal zelf opgebouwd. Hij heeft 6 albums uitgebracht onder zijn eigen naam. Helemaal zelf gefinancierd.
0: Cool.
2: Daarbij stond hij ook nog hoog in de country hitlijst ook nog.
0: En welke nummer heb je van hem uitgekozen?
2: Ik heb vandaag een nummer wat eigenlijk een beetje beschrijft wat de belangrijke dingen in het leven zijn over herinneringen maken.
0: Mm-hmm.
2: Snap aan de drukte, problemen van alle dag, maar in plaats van druk te maken over het nieuws of de stress van je leven, ga gewoon lekker bijvoorbeeld vissen met een hengel, een koud biertje en een krekel aan de haak. Daar gaat ook dit nummer over. Gewoon,
0: volgens mij is dit letterlijk een zin uit het liedje.
2: Ja, klopt inderdaad. Het is echt letterlijk vertaald. Het gaat over het genieten van de eenvoudige dingen in het leven. En dat is wat ook hij gedaan heeft. Tijd maken voor familie, af en toe de telefoon uitzetten, lekker buiten zijn. En dit heeft hij met zijn dochter gedaan. Ze zijn weggegaan. Ze gebruikten krekels als aas om baars te vangen. En toen hij het nummer achteraf hoorde, dacht hij van dat hebben wij echt gedaan. Dus hij heeft echt herinneringen gemaakt en daar heeft hij dat nummer over geschreven.
0: Superleuk. Ronald, wil jij hem aankondigen? Dan gaan wij hem instarten.
2: Ga ik doen. Hier is Cody Johnson met Cricket on a Hook op Den Haag. Cricket.

0: Ja, de country plaat van de week. Ik kon geen haartje aan de voorkant doen, dus doen we maar achteraf. Inmiddels zit naast mij Chicky. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen nog net, hè?
0: Ja, ik kan altijd binnen mijn programma goedemorgen zeggen. Maar jij hebt natuurlijk al gewoon even 3 uurtjes radiomaker erop zitten. Doe jij gewoon even.
1: Ja, dus voor mij was het echt zeg maar voor 7 een goedemorgen. Maar het is nog morgen. Maar zometeen ga ik jou, hoe zeg je dat, aflossen.
0: Ja, precies. Jij gaat gewoon nog een uurtje aan vastplakken. Zodat vandaag de programmering een uurtje langer doorgaat. Super gezellig. Heb je wat gepland?
1: Ja, mijn eerste gast die zit al klaar. Als je het over Kijk Duin hebt, dan heb je het over... Nou ja, degene die daar alles over weet is Alexander Roep. Want er gebeurt heel veel sinds het helemaal vernieuwd is. Dus we gaan horen wat er de hele zomer te doen is. En ik zag ook al wat mensen die ik gisteravond was tegengekomen. En die zeiden, ja, wij komen morgen ook. Dus ik ga natuurlijk ook het strand op. Want zo leuk dat luisteraars gewoon allemaal speciaal zijn gekomen naar het strand. Gezellig.
0: Ja, dat is echt heel leuk dat... er zijn natuurlijk gewoon mensen hier. Maar er zijn ook mensen echt die zeiden... we hebben gezien dat jullie er zijn, dus we zijn gekomen.
1: Ja, gezellig toch? Ja, en het is hier heerlijk. Zo'n beetje een briesje, de zon schijnt. Ja, wat wil je nog meer?
0: Nee, dit is echt ontzettend goed toeven. Chicky, ik ga zo aan je overdragen. Dan ga ik nog even afsluiten. Ik heb nog 1 plaatje voor jullie. En dat is Rondé met How Do I Feel. Ik wens je nog een hele fijne dag. Morgen ben ik er gewoon weer vanuit de bibliotheek. En bij deze draag ik de microfoon over aan Chicky. Tot morgen!

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mala Beach.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij een woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. Dat is een lagere straf, 3 jaar cel, dan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier had 2 weken geleden namelijk 3,5 jaar cel geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De rechters kwamen uiteindelijk tot een straf van 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De oppositie in de gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat wethouder. Harms vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. Maar volgens Harms zelf hoeft niets een al-wethoudersbenoeming in de weg te staan en is er geen veldje aan de lucht.
5: Ik heb een verklaring omtrent gedrag ontvangen. Ik ben door de screening gegaan en er is geen enkel bezwaar gevonden om mij te benoemen als wethouder. En het verleden is voor mij een gesloten hoofdstuk.
4: Destijds heeft Henk Harms, volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes, niet transparant en niet volgens de gedragscode gehandeld bij de bouw van cultuurcomplex Amare. Remkes baseerde zich op het integriteitsonderzoek. De oppositie roept Hart voor Den Haag op met een andere kandidaat te komen, maar de partij is dat niet van plan. En de volleybalsters van Jong Oranje vieren feest. Ze hebben brons gewonnen op het EK volleybal voor vrouwen onder de 22 jaar. Daarnaast pakten Yara Bot en Mathilda de Groot de 3e plek op het WK Beach onder de 18 jaar. De 2 internationale sportevenementen zijn onderdeel van de Haagse Sportzomer. Een week lang streden de internationale volleybaltalenten tegen elkaar in het Zuiderpark. Het weer dan nog. Zowel vandaag als morgen overwegend zonnig met een kleine kans op een bui landinwaarts. Maar aan de kust waarschijnlijk gewoon zonnig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mala Beach.
3: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio. 100%
6: Haags. Ja, en we starten met American Girls. Den Haag.

0: Nou, geen American Girls hoor, maar de Haagse Girls heb je hier vandaag live vanaf het strand. Jessica was net te horen tot 12 uur. En ik schuif nog een uurtje aan hier op het strand. Want ja, het is toch fantastisch dat we een live uitzending hebben vanaf Kijkduin. En als ik het over Kijkduin heb, dan denk ik meteen aan Stichting Marketing Kijkduin. En de voorzitter daarvan is Alexander Roep en die zit naast me. Nou, dankjewel dat we heel de dag hier mogen zijn op Kijkduin.
1: Ja, van harte welkom natuurlijk. En superleuk dat jullie hier neer wilden strijken voor een dagje.
0: Ja, Kijkduin. Veel mensen denken, zeker van buiten Den Haag, denken ze altijd aan Scheveningen. Maar wat maakt Kijkduin nou zo fantastisch?
1: Kijkduin heeft het mooie van Kijkduin is de kleinschaligheid en de persoonlijkheid. Natuurlijk hebben alle bedrijven hier een naam, maar als je wat vaker komt, dan ga je de ondernemers ook leren kennen. En er zitten dan de gezichten achter die bedrijven. Het is allemaal kleinschalig, het is veel persoonlijker, veel op kwaliteit. Die kleinschaligheid is wel het meest voorname.
0: Ja, jij bent van de marketing. En vooral denk ik dan aan alle evenementen. Want jeetje, wat heb je veel neergezet het afgelopen jaar met al die ondernemers hier?
1: Ja, zeker. We werken heel nauw samen met de ondernemers op het strand en op het land, uiteraard. Ook met de bewoners. Bij ons in het bestuur zit ook een bewoner. Daar halen we echt het hele jaar op. Het hele jaar rond halen we dingen op. En op basis van die informatie weten wij heel goed wat de behoefte is hier van de mensen op Kijkduin. En nou ja, daar gaan wij naar luisteren en daar gaan we wat mee doen.
0: Ja, de Tour de Femme, dat is volgens mij een van de eerste keren dat ik jou in jouw nieuwe rol sprak. Ook met een bewoner. Ja, dat is nog steeds één hoogtepunt, denk ik. Maar sindsdien, waar ben je trots op wat jullie allemaal hebben neergezet?
1: Nou ja, sowieso op een dag als deze is er een hele hoop om vrolijk van te worden. Als ik zo eens om me heen kijk, het is hartstikke mooi weer. Er lopen allemaal blije mensen rond, gezellig met kindertjes. Er is een nieuw coalitieakkoord waarin wij een verzekering hebben van budget voor de komende jaren. Dat is heel mooi. Ik zag vanochtend mijn favoriete voetballer, grote Noorse zilverrug gorilla, met een opgezette wasbeer uit een vliegtuig stappen. Het is eigenlijk alleen maar mooie dingen nu. En we gaan er de komende jaren hier gewoon een groot feest van maken, jaar rond.
0: Hey, en wat staat er deze zomer? Want dat willen we natuurlijk weten. De zomervakantie begint volgende week. Hebben jullie extra dingen waarvoor mensen nog extra hier naartoe kunnen gaan? Behalve dan de winkeltjes, de terrassen en natuurlijk de strandtenten.
1: Ja, we hebben afgelopen zondag hebben we hier Seaside Jazz gehad. Hadden we een hele programmering over de hele badplaats. Met allerlei verschillende jazzoptredens. Zowel bandjes als op de boulevard, danseressen. En hoe noem je dat van de jaren 50? Met een wasbordje en een dingetje. Dat hadden we allemaal staan. Binnenkort op zaterdag 8 augustus. Kijk, de maand juli, begin van de zomervakantie, is het hier natuurlijk van zichzelf al hartstikke druk. En we proberen om jaar rond mensen te trekken. Dus we gaan in augustus gaan we verder met de boulevard van het circus. Er zijn hier allemaal circusartiesten, er zijn workshops en daar kun je allemaal gratis aan deelnemen. En eind augustus hebben we nog 2 dagen lang de openluchtbioscoop. En dat was vorig jaar echt een mega succes. Dus dat gaan we dit jaar nog een keer overtreffen.
0: Ja, daar wilde ik al naar vragen. Kunnen mensen zich aanmelden of moet dat? Of kan je gewoon aankomen waaien? En is er al iets bekend over de programmering?
1: Nee, de programmering is, wat ons betreft, gaan jullie daarover. Wat mij betreft, stuur een mailtje naar Den Haag FM met je verzoekjes. Dat is nog niet besloten. Dat is echt afhankelijk van wat het publiek wil. Wat wel vaststaat, is dat we beginnen met een jeugdfilm. En we eindigen met een film voor de, wat ik wou zeggen, een volwassenenfilm. Maar niet zo een.
0: Een familiefilm, denk ik, toch?
1: Een familiefilm, precies. Dat wou ik zeggen. Dat doen we op 8 en 29 augustus om 5:30. En dat is tussen 5:30 en 10:00 vertonen we 2 keer een film op de trappen bij Kijkduin. En precies wat je zegt, kom lekker aanwaaien. Wij zorgen dat er popcorn is en haal bij de ondernemers hier lekker wat te drinken. Laat die knaken rollen, zou ik zeggen. En zorg dat je erbij bent.
0: Ja, over knaken. Volgens mij is er goed nieuws. En volgens mij ben je ook wel blij met het coalitieakkoord. Want daar stonden mooie dingen in, ook voor deze badplaats.
1: Ja, absoluut. Zowel voor ons als voor Scheveningen. We hebben de afgelopen jaren met de gebiedsstichtingen bewezen dat we eigenlijk heel pragmatisch en met maatwerk, met vrij weinig uren en dus vrij weinig bestuurskosten bijvoorbeeld, een gebiedsstichting kunnen doen en echt in samenwerking met de badplaatsen een mooie programmering neer kunnen zetten. En dat wordt nu door de nieuwe aanstaande coalitie beloond met een verdubbeling van ons budget en ook structureel geld. Dus dat is voor ons heel belangrijk, dat we ook vooruit kunnen gaan kijken en naar meerdere jaren. Dus daar zijn we super blij mee.
0: Ja, nog even een kritische vraag, want ik liep van de week liep ik over de boulevard. En toen zag ik toch nog een paar plekjes die waren gesloten. Hoe staat dat? Is er al meer bekend over nieuwe zaken die daar aankomen?
1: Nou, ik kan in ieder geval, ik ben natuurlijk in mijn vrije tijd ben ik horecaondernemer. Ik kan je sowieso vertellen dat horecaondernemer zijn in deze tijd gewoon best lastig en zwaar is. Met hele hoge personeelskosten, inkoopkosten. Dus het vullen van lege panden is in deze tijd gewoon extra moeilijk. En we hebben in ieder geval, dat is dan het positieve waar wij ons steentje bij kunnen dragen, is te zorgen dat er jaar rond een mooie programmering staat. Zodat er op de badplaats altijd wat te doen is. En het dus ook voor ondernemers interessanter wordt om zich te komen vestigen.
0: Ja, trouwens, dat was ook mooi. Want dat was ook hier op Kijkduin. Het coalitieakkoord werd hier gepresenteerd. En ja, voor licht, dan had je tegenlicht met dat raam. Maar jeetje, mooi op de achtergrond, de duinen en de zee. Ja, je had prachtig uitzicht op Kijkduin.
1: Ja, precies. We hebben het uitzicht laten verkozen boven de beeldregie, zullen we het zo maar zeggen. Nee, het akkoord van Kijkduin zullen we het maar noemen. We zijn heel blij dat ze eruit gekomen zijn. En dat er voor de komende jaren gewoon in ieder geval voor ons, voor het strand en de badplaatsen, zowel Kijkduin als Scheveningen, gewoon mooie plannen zijn.
0: Ja, waar kunnen mensen informatie vinden over de evenementen die jullie hebben?
1: Het makkelijkste is om ons te gaan volgen op @promotiekijkduin of de social media van Kijkduin zelf.
0: Alexander Roep, dankjewel.

0: miles away.
1: Ja, Miles Away, Offenbach hier op Den Haag FM. Leuk dat je luistert naar de speciale editie vanaf het strand van Haagsbakkie. En natuurlijk zit ik op het strand. Net zat ik even binnen in de schaduw. Maar ach, die zon is ook wel fantastisch hoor. En naast mij is iemand aangeschoven. Mijn broertje. Want ja, die werkt ook hier op Kijkduin. En toen zei ik, ja, als ik aan het werk ben, moet je natuurlijk ook even langskomen lopen. En volgens mij was het best wel lastig om weg te gaan, want het is hartstikke druk bij jullie.
2: Ja, dat klopt. Het zit midden in mijn lunch. Het is lekker weer natuurlijk. Er zijn wel wat mensen op het terras bij ons. Iedereen wil lekker buiten zitten natuurlijk met het weer. Licht briesje op het terras, dus dat is ook fijn.
1: Ja, je zit niet aan het strand. Jij zit boven op het land, noemde Alexander Roep het net van Stichting Marketing Kijkduin. Hoe is dat dan op zo'n dag als in het weekend bijvoorbeeld? Dan is het super druk. Het strand zit helemaal vol. Kiezen mensen dan eerder voor het strand of komen ze dan toch lekker op het terras zitten?
2: Nou, je merkt wel dat er een aantal mensen die komen eerst lekker een ontbijtje doen vroeg en dan gaan ze door naar het strand. Je hebt wel wat mensen die 's middags natuurlijk gewoon lekker terugkomen en dan ook bij ons eventjes een pizzaatje of een pastaatje komen eten. Maar we merken vooral met dit weer dat de ijswinkel boven bij ons, dat is lopende trein. Daar staat elke dag een rij eigenlijk wel, tot aan de vuurtoren bijna. Dus dat is altijd wel wat je ziet met dit weer, ja.
1: Oh ja, jullie zijn bekend van de Italiaanse keuken. En waar jullie ook bekend om staan. Ja, ik heb het ook een keer gedaan, fantastisch. Eén, de karaokekamers. Die zijn superleuk en heel gezellig. Maar twee, of eigenlijk is dat één. Ja, het mega-aquarium wat jullie hebben midden in de zaak.
2: Ja, klopt. Wij hebben het grootste zee-aquarium in een restaurant van Europa. Een hele happening. Elke dag zijn er tafels om de Shark Tank. Hè? We noemen dat de Shark Tables. Die kan je ook apart boeken. Er zit ook een klein meerprijsje op, omdat je echt wel aan het aquarium zit. Het is natuurlijk een unieke beleving. We voeren ze ook elke dag. Dat doen we meestal tussen 6:30 en 7:00 proberen we dat te doen. Proberen we kinderen te verzamelen. Proberen we er altijd een leuk verhaaltje over te maken ook. En te vertellen. Doen wat vraagjes. Een soort van Freek Vonk experience in ons restaurant.
1: Ja, dat doe jij. Ik heb dat gezien. Dat is fantastisch. Alle kinderen die er zijn, die komen dan om jou heen staan. Ja, en wat vinden ze dan het meest spectaculair om te zien? Die haaien, denk ik, hè? Hoeveel zitten erin?
2: We hebben 2 zwartpunthaaien erin zwemmen. Er zit een zandhaaitje in, maar die is altijd een beetje verstopt. En we hebben 2 murenes erin zitten. Dus 1 luipaardmureen. Die is wit met stippen. En we hebben een klassieke mureen, de groene. Die hopen we eigenlijk altijd wel dat die eruit komt. Want dat is gewoon heel raar, tof, gek, bijzonder, eng om te zien hoe die beesten gewoon zich door het water manoeuvreren. Dat is eigenlijk altijd wel wat we hopen dat die in ieder geval eruit komen. Want dat zijn dingen die je hier in Nederland natuurlijk niet zoveel ziet. Dus dat zouden wel hele toffe dingen, ja zeker.
1: Ja, en wat ik echt een goede uitvinding van jullie vind, is dat als het heel druk is op het strand, jullie ook afhaalpizza's hebben voor een leuk prijsje. Dus volgens mij staat daar ook altijd een rij, behalve bij het ijssalon.
2: Ja, dat merken we dus ook. Wanneer het zo lekker weer is, dan kiest iedereen toch voor om op het strand te gaan. Maar toch merk je wel dat heel veel mensen dan na het strand toch even lekker een pizzaatje komen afhalen of een pasta. We hebben gewoon een bestelzuil eigenlijk. Dus daar staan ook regelmatig wel rijen in. Ja, het is niet raar voor ons om in 2 uurtjes tijd afhaal 140 of 150 pizza's doorheen te knallen voor iedereen die van het strand komt.
1: Oh my god, hoeveel pizzabakkers hebben jullie?
2: We hebben 2 grote steenovens, die kunnen rondrijden. Er kunnen denk ik 16 pizza's per keer in, per ronde. Ja, het duurt 3-4 minuten voordat zo'n pizza klaar is, helemaal vers gemaakt. Eigen deeg maken we ook, dus ja, we zijn er ook natuurlijk wel op ingespeeld natuurlijk.
1: Ja, en de ijssalon, daar staan inderdaad altijd hele lange rijen. Jullie hebben altijd bijzondere smaken. Welke smaken zijn er deze week die een beetje eruit springen?
2: Ik ben wat ouder dan de rest eigenlijk, dus de trends die volg ik niet helemaal altijd. Dus ik hoor het vooral van mijn collega's. Maar je hebt van die chocolade, gevulde chocolade dingetjes eigenlijk, die je kan halen, bolletjes. En daar zit dan een soort frappé-achtig. Super lekker is die. Franoué denk ik volgens mij zoiets. Ik zelf vind de Guilty Pleasure altijd echt super nice.
1: Wat is dat? Zeker heel veel chocola?
2: Nou, dat valt nog wel mee. Dat is met sinaasappelzest en met witte chocola, dus dat is altijd wel fris en heel... ik vind die heel smaakvol. Ik zelf vind altijd heel erg Malaga lekker. Maar ja, dat is een beetje voor de volwassenen. Maar wij hebben natuurlijk ook smurfijs, blauw ijs. Speciaal voor onze kleuren ook, voor aan het strand. En dat is eigenlijk veel gebruikt voor de kinderijsjes. De Candy Crush. En die gaat wel als warme broodjes over de toonbank, ja.
1: Ga maar gauw terug naar de lunch. Want het terras zit helemaal vol bij jullie. Dankjewel, Giannomi van Pavarotti.

0: Ja, Kensington met Living For. En oh, ik weet niet of je dat hoort. Een beetje dat briesje. Ik zie de parasols, zie ik zo wapperen een beetje. Die onderste stukjes stof. En ach, het is zo goed vertoeven hier. En op het terras, lekker met een handdoekje. Half liggen, half zitten. Een drankje en een hapje bestellen. Dat doet Rebecca met haar zoon Matteo. Haar man Henry is aangeschoven. En ja, wat is het heerlijk hier, hè?
1: Ja, heerlijk. Zeker op een vrije dag. Even naar Kijkduin. En niet te druk.
0: Hey, en waar gaan jullie normaal altijd naar het strand? Want ik weet dat jullie dit hoorden en speciaal naar Kijkduin zijn gekomen. Waar, liggen jullie hier ook altijd of liggen jullie totaal ergens anders?
1: Nou, we hebben heel vaak dat we bij de Savoyne Lomelaan naar de strand op gingen. Maar we eigenlijk de laatste tijd liggen we vaak bij het Zuiderstrand.
0: Ja, dus is dat net even wat rustiger, zeg maar, dan Scheveningen?
1: Nou, dan Scheveningen sowieso. Ja, ik vind het wel jammer. We komen bijna nooit meer op Scheveningen. Maar dat komt ook gewoon door de parkeerkosten en door, ja.
0: Ja, dat vind ik lekker aan Kijkduin. Je kan hier gewoon nog gratis parkeren, joh. Dat is toch fantastisch?
1: Ja, jammer. Ja, zeker. Ja, heel blij mee. Voor zover het duurt, geloof ik. Ik weet het niet.
0: Hé, hey, maar jij hebt al lekker een kleurtje. Ben je net terug van vakantie of vertel?
1: Dat kleurtje is van mezelf, maar ik ben inderdaad terug van vakantie. Ik noemde het geen vakantie, want het is eigenlijk een beetje een going back to my roots vakantie.
0: Oh, vertel.
1: Ik ben naar Indonesië gegaan voor het eerst. En naar Java, naar Surabaya, daar is mijn vader geboren. En toen door naar de Molukken, Ambon, Heruku en Saporua ben ik geweest.
0: Wauw, wat een mooie reis. Hoe lang ben je weg geweest?
1: Heel kort, 16 dagen.
0: Zo, dat heb je even er doorheen gejast. Je had een privévliegtuig of zo.
1: Nou nee, dat was het maar waar. Ik had wel iemand die privé alles geregeld heeft. Mijn zusje, we zijn met z'n tweeën gegaan. Daar ook familie ontmoet uit Nieuw-Zeeland. Met hun samen gereisd. En daar ook verder weer heel veel familie ontmoet. En twee achterneven van ons die hebben gedacht van... oh, die tantes uit Nederland, die moeten we even helpen. Dus die hebben eigenlijk onze hele reis op Ambon en Heruku en Saporua geregeld. Met taxis en dergelijke.
0: Nou, ik heb ook Molukse roots, dus ik weet waar je het over hebt. Ik ken de plekken ook, ik ben daar ook allemaal geweest. Hoe was het voor jou? Want was dit de eerste keer dat je terugging echt naar de Molukken?
1: Überhaupt de eerste keer in Indonesië. Ik had eigenlijk nooit de drang of de behoefte. Maar goed, dat is een heel verhaal. Ik ben een boek over mijn vader aan het schrijven, dus daar vertel ik dat ook. Mijn vader is ook nooit teruggegaan naar Indonesië sinds 1951... En ja, omdat ik nu met dat boek bezig ben, had ik zoiets van, ja, nu moet ik echt gaan, tussen aanhalingstekens. Maar ja, ik wilde het ook echt zien nu. Ja, geweldig.
0: Ja, wat heeft het je gebracht?
1: Een onbeschrijfelijk gevoel, want ik heb nu nog steeds een soort heimwee. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Het is, je loopt daar en dan denk je, ja, nu snap ik het, nu begrijp ik het, ik voel het en... Ja, en dat gevoel kan je niet omschrijven.
0: Het is 1951, dus het is precies 75 jaar geleden dat jouw vader hier aankwam. Of jouw familie hier aankwam in Nederland. Ja, bijzonder om in dit jaar speciaal dan ook die kant op te zijn gegaan. Want ja, het is sowieso wel een heel... Ja, beladen jaar, betekenisvol jaar, met ook de excuses. Wat doet dat met jou allemaal?
1: Ja, nou, mijn vader die heeft zich daar nooit mee bezig gehouden. Dus ik heb het van hem nooit meegekregen. Ook die herdenking op 15 augustus, dat weet ik eigenlijk pas sinds de laatste 5 tot 10 jaar. En dus dat probeer ik nu te doorgronden van, wat zit daarachter? Waarom heeft hij daar nooit over gesproken? Hij was overigens geen kniller, maar wel mijn opa en een oom. En ook een aantal neven van hem. Maar... Ja, het is meer gewoon het begrip of het begrijpen van waar hij vandaan komt of wat zijn leven was. En hoe hij zijn leven hier heeft opgepakt.
0: Ja, gisteren was je bij de film Mamakoe. Dat was in Ypenburg in de bioscoop. Er was ook een aftertalk. Ja, Sven Peetoom, de producer, die was ook al in Haags Bakkie een keer in de uitzending geweest. De film gaat over het Indisch zwijgen. En dat de eerste generatie en misschien zelfs de tweede generatie zo weinig praat. Maar dat wordt toch telkens meer. De hoofdrolspeelster die is juist ook terug naar haar roots gegaan om meer te leren over het verhaal van haar familie en vooral van haar moeder. Wat vind je ervan? En merk je dat ook, dat er telkens meer deze generatie, juist dat zwijgen willen doorbreken?
1: Ja, dat merk ik zeker. Want een paar jaar geleden maakte ik me eigenlijk zorgen. Ik denk van ja, als zeg maar, mijn kinderen zijn er nu ook heel erg mee bezig. Maar ik dacht van ja, als die ermee ophouden, blijft die cultuur dan nog bestaan? Bestaan er nog toko's over 10 jaar? Dat dacht ik echt. En nu merk ik gewoon dat cultureel is er gewoon veel meer besef. En zijn ze ook op zoek naar hun roots. En niet per se om in dat verleden te blijven hangen. Maar ook naar de toekomst te kijken. En dat mee te nemen eigenlijk. Want je bent niet alleen Nederlander, je bent ook nog van daar. Of ja, van welke achtergrond je hebt. Want ik heb ook nog een Engelse moeder. Dus dat maakte het voor mij extra ingewikkeld. Ik ben wel in Nederland opgegroeid, maar ik had een Engelse moeder en een Indische vader. En bleek later dus een Molukse oma. Dat wist ik ook niet vanaf het begin. Dus, en dan heb ik me eigenlijk altijd meer een wereldburger gevoeld. Omdat ik ook familie over de hele wereld heb. Dus, maar het is gewoon, denk ik, belangrijk om die culturen te omarmen. En dan dat mee te nemen naar de toekomst.
0: Mooi. Hey, en er komt een boek aan van een Haagse schrijfster dan. Dus vertel, wanneer staat het gepland? Hoe ver ben je? Vertel.
1: Het boek gaat waarschijnlijk typisch De Val heten. De Val is mijn familieachternaam. De Molukse achternaam is Ferdinandus. Ik ging dat boek schrijven. En toen wist ik nog niet dat ik ook die reis ging maken. Dus op een gegeven moment, toen die planning daar aankwam, toen dacht ik, ja, die reis moet ook in mijn boek. Dus dat ga ik van de zomer schrijven over mijn reis. En dus deel 1 is eigenlijk de geschiedenis, de stamboom en het leven van mijn vader tot aan zijn huwelijk. En dan deel 2 is zeg maar mijn eigen herinneringen, dus van mijn vaders huwelijk. Hè, dat hij mijn vader werd tot aan zijn overlijden. En dan deel 3 is dan eigenlijk de reis, ja.
0: En wordt dat dan 1 boek, 3 delen of worden dat 3 boeken?
1: Nee, er wordt gewoon 1 boek, 1 boek. Wanneer het uitkomt, ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Want ik ben ook op zoek naar een uitgeverij. Dus er zijn een paar opties. Ik gok gewoon op volgend jaar.
0: Oh, spannend. Nou, goed dat ik hier tref op het strand. Want laten we contactgegevens uitwisselen. Want dan, dan hoor je dat weer bij Den Haag FM. Dankjewel, Rebecca. En geniet ze vandaag.
1: Ja, super bedankt. Jij ook.

0: uit over de zee. Lekker golfjes en allemaal mensen die heerlijk aan het strand liggen. En naast mij ligt Alexander Serban. Ja, Alex, dit is toch fantastisch?
1: Ja, ik zeg het net tegen je. Dit is volgens mij de eerste keer dat we zo in gesprek zijn. Lekker zo aan het strand, zeetje voor je neus en voetjes op tafel. Ja hoor. Heerlijk, Jik.
0: Ja, goed te doen. Lekker briesje ook erbij. Dat vind ik zo heerlijk aan het strand in de tuin. Dan denk ik, ach, het lijkt wel een sauna. Ik word gek, maar hier aan het strand met dat briesje erbij is het goed te doen. Maar ik moet wel even zeggen, Alex. Je gaat een beetje vreemd nu, hè?
1: Ja, want toen jij dat vroeg aan mij, toen dacht ik van, nou, dat is lekker, zeg. Hey, dan combineer ik dat gelijk zo met het werk met mijn compagnon Leslie. En denk, loop ik van het strand, loop ik zo naar ons kantoortje. Maar toen zei je, kijk, duin. Helemaal goed natuurlijk, maar inderdaad. Ja, ik zit op het verkeerde strand.
0: Ja, want jij bent vooral heel actief in Scheveningen. Ja, daar is het natuurlijk mega druk. Jullie zijn ook van Podium aan Zee, natuurlijk in Keizerstraat. Ja, en ik weet dat jullie in de zomer niet alleen in Scheveningen hele mooie programmering hebben, want jullie hebben heel veel muziek altijd, fantastische festivals, maar ook bijvoorbeeld weer in het Zuiderpark, hè?
1: Ja, 16 augustus is het weer zover. En dan hebben we de 8e editie van het Haags Beat Festival. En dat is inderdaad een van de dingen die we buiten Scheveningen doen. En dat is een heel mooi, echt een heel mooi festival geworden met een hele trouwe doelgroep. Wij verkopen altijd uit, maar dit jaar was het wel heel vroeg. Want in januari was het al uitverkocht, stijf.
0: Oh wauw, ik denk nou, misschien zijn er nu dan nog kaarten een maand te gaan. Maar nee, ook al helemaal uitverkocht.
1: Nou, wat ik wel kan doen, maar ja, dat is natuurlijk ook aan jullie. Ik zou wel nog stiekem 2 kaartjes kunnen weggeven. Niet vertellen dan, hè?
0: Oeh, dat is een hele goeie. Maar misschien kunnen we dat in een aparte uitzending nog doen. Ja, maar wel nog even door over het festival. Want ja, wie staan daar op de programmering? Want ik weet altijd heel veel Indo-rock en ja, echt gewoon echte ouderwetse rock en pop.
1: Ja, uiteraard, dit is gewoon onze ode aan de oude Haagse helden die de naag op de kaart hebben gezet in de geschiedenis van de popmuziek. Maar dat combineren we altijd met jongere artiesten. Want ja, dat alleen oud en Haags, daar kunnen we geen programmering natuurlijk mee vullen. Maar juist die combinatie, dat vind ik altijd bijzonder. Dus we beginnen altijd met Young Talent, Ready to Play, de winnaar van Young Talent in the Park, opent. Daarna hebben we een Haagse band Heath, ook heel kicken. Daarna hebben we de laatste show, of in ieder geval een van de laatste shows, ze stoppen ermee. Bintangs, dat is de oudste rock'n'roll groep van Nederland, die speelt daarna. Daarna hebben we ook alweer een afsluiter, want dat is ook het laatste van het jaar. Nee, niet wij, maar dat is hun laatste tour, Gruppo Sportivo en de Bombita's. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. En daarna de finale band, die altijd bestaat uit onder andere Rinus, Gerritsen en Cesar Zuiderwijk. En daar hebben we als gastartiesten dit jaar bij Jet Rebel, Pablo van der Poel van de Wolf en Bo Saris. Ken je hem nog, Boris? Ja, tweede winnaar van Idols ooit. En hij was met zijn band voor het eerst sinds lange tijd weer aan het spelen met band bij ons in de zaal. Nou, dat was krankzinnig, 1,5 uur, maar dat werd gewoon 2,5 uur. Die is ook gastartiest in het Zuiderpark. En AJ Plug, die vult ook nog aan als gastartiest in die finale. Die overigens ook live wordt uitgezonden op Omroep West, zowel radio als tv.
0: Ach, wat fantastisch. Maar jeetje, hoe krijg je dat voor elkaar? De Bintangs en Gruppo Sportivo, hun laatste optreden, sluiten ze gewoon op het Beat Festival, het Haagse Beat Festival af.
1: Ja, nou, niet echt het laatste optreden natuurlijk, maar wel het laatste jaar. Weet je wel, want Gruppo gaat ook natuurlijk nog naar het paard. En, maar ja, dat is gewoon geweldig. Ja, dit was voor ons ook het moment om dat in deze editie te zetten van het Haags Beat Festival. En we gaan trouwens ook een heel mooi kunstwerk gaan wij veilen, althans stukjes ervan. Er is een kunstwerk via Rock Art. Dat is van Jaap Schut, het Nationaal Popmuseum. En die heeft een kunstwerk, samen met een kunstenaar die er ook is, waar mensen ook gewoon pixels kunnen kopen. Wat uiteindelijk een heel grote afbeelding wordt van George Kooijmans. En daar willen ze 1,5 ton mee ophalen uiteindelijk. En daar willen wij als Haags Beat Festival heel graag onze bijdrage aan leveren. Want alle opbrengsten, dus echt alles, gaat naar Stichting ALS Nederland.
0: Ja, wat mooi. Ja, en jullie hebben natuurlijk ook de zomer nog.

0: van alles, dat weet ik zeker. Of in ieder geval weet jij als, toch wel Scheveningen specialist, wat er allemaal staat te gebeuren de zomer en misschien zelfs een stukje na zomer. Zullen we dat, wil je even blijven liggen hier zo, ja toch? Ja, dan doen we dat zo. Ja, eerst nog even muziek nu.
1: Zee, strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

0: Ja, drive safe, Miles Smith. Ja, zeker veilig rijden als je op weg bent naar het strand. Ik weet niet of ik je nog ga treffen, want het is alweer bijna 1 uur. Wat gaat de tijd snel? Nou, ik kan wel de hele zomer hier vanaf het strand radio maken. Want, ach, wat is het heerlijk. Goed vertoeven hier. En dat vindt ook Alexander Serban, die naast mij is. Hij is natuurlijk van Poppodium aan Zee. Maar hij schrijft ook voor de krant en weet eigenlijk alles wat er gaat gebeuren in Scheveningen. Dingen wat daar speelt. Wat staat er in de huidige editie? Wat voor mooie dingen staan daar nu in?
1: Als je kijkt bij Podium aan Zee, hebben we natuurlijk het jaar rond bij ons in de zaal, de basis. En daarnaast doen we ook 20 tot 25 evenementen op locatie. Wij pakken het weer op, 16 augustus natuurlijk. En we hebben net Young Talent in the Park achter de rug. Maar deze zomer is natuurlijk aan de stranden en overal. Volgende week zaterdag is echt bizar. Dat is aanstaande zaterdag. Er zijn zoveel dingen op één plek. Je hebt Bootjesfeest, dat is ook echt heel bekend. Met Dramtune, die al whiskyproeverij doet. Die gaat verhuizen overigens van het Westhoek Park naar Kaipi Café. Dat weet je inmiddels ook, Kaipi Café.
0: Tuurlijk, van Jan Willem. En dat is heerlijk vertoeven daar. Ja, ik moest wel even wennen, want het was echt zo'n bruin café. En al die oude Scheveningers zaten daar altijd. En nu is het echt heel hip en happening met DJ's. Allerlei hippe cocktails.
1: Ja, wij gaan er zeker naartoe ook zaterdag. En dat wordt gewoon heel, heel gezellig ook. En die Kaipi Boys, die zijn ook altijd gewoon lekker bezig. Maar tegelijkertijd heb je bij de Shore, of op dezelfde dag, heb je Sunset Sessions. En dat zijn 4 hele toffe bands die echt die strand en die summer vibe gewoon lekker laten gaan. En DJ's er tussendoor, dat is weer bij de Shore. Op de Pier heb je weer Piertronics. En dat is weer zo'n technofeest die ook met een heel mooi concept. Onder andere de zoon van Patrick Kluivert, Quincy, gaat daar draaien. En daar zijn we ook wel te vinden aanstaande zaterdag.
0: Ja, het wordt clubhoppen voor jou.
1: Het wordt echt clubhoppen. Want er zijn nog meer dingen. Want hier, ik zit nou en kijk daar. Zwarte Pad heb je bijvoorbeeld bij Indigo, heb je bij Indieburn. Weet je, dat is ook zo'n festival dat ook altijd tot de verbeelding spreekt. En dat is ook weer zaterdag. Dus een hoop op zaterdag. Maar Indieburn gaat weer door tot 3:30. Dus weet je wel, je kan best wel een soort van route maken. Maar ja, dat is er allemaal gaande. En de parade heb je natuurlijk ook nog tot en met 19 juli. Wij werken daar in zoverre mee samen dat we elkaar ook wat helpen. Dus wij, ik heb een stukje geschreven uiteraard voor de krant ook, maar voor de Scheveninger. Maar ook in onze mailing die naar 1000 abonnees gaat, weet je, nemen we dat ook mee. Dat je elkaar als cultuurorganisatie ook helpt. Dat doen we altijd.
0: Dus ja, mooi. Hey, en waar kijk je nog voor de rest naar uit op deze zomer? Op het Scheveningse strand, boulevard, Keizerstraat?
1: Keizerstraat heeft eind augustus ook de Opschepperij. Dat is ook een heel mooi evenement. En dat kun je gewoon echt allemaal vinden op de website van de Keizerstraat ook. Daar werken we uiteraard ook aan mee. Maar wat we ook, wij kijken heel erg uit weer daarna. September Green Waves, dat is onze festival in samenwerking met Ralf Groenheide van Treasure Hunt. En Treasure Hunt is voor de schone Scheveningse natuurgebieden opruimen en vanuit het zwerfafval kunstwerken maken, zodat het op die manier gerecycled wordt. En wij hebben podia die ook vervaardigd zijn, dat is trouwens op zaterdag 20 september, die vervaardigd zijn van gerecycled materiaal. Dus dat wordt ook super kicken. En waar ik ook naar uitkijk is, dat is natuurlijk even de vooral, Prinsjesnacht. Dat gebeurt natuurlijk altijd door de organisatie van Prinsjesnacht. Dat doen ze waanzinnig. En die hebben ons benaderd om te vragen of we met Scheveningen willen aansluiten. Dus daar zijn we nu ook mee bezig voor Prinsjesnacht. Dus daar kijk ik ook erg naar uit.
0: Wauw, jij gaat niet alleen maar bakken op het strand deze zomer.
1: Nou, sterker nog, dit is de eerste keer eigenlijk dit seizoen. Dan lieg ik niet dat ik echt zo dicht bij de zee, echt zo lig. Nou ja, half licht dan met jou. ik kom er niet aan toe. Nu eigenlijk wel lekker. Ja, ik kom er niet aan toe.
0: Alexander Serban van Poppodium, Podium aan Zee. Ja, ik maak altijd pop erbij. Podium aan Zee en natuurlijk van de Scheveninger. Dankjewel. Ik kan alvast afsluiten, want jeetje, wat is de tijd voorbij gevlogen. En misschien ga ik wel voor Alex, speciaal voor Alex, proberen om deze zomer nog een keer vanaf het strand uit te zenden. Dan kan hij even lekker liggen. En ik vind het natuurlijk heel zwaar en vervelend om zo op het strand verslag te doen en mensen te spreken. Nee, het is fantastisch. Lieve luisteraars, leuk dat jullie hebben geluisterd naar deze speciale editie vanaf het strand van Haags Bakkie. En ik spreek jullie sowieso morgenochtend weer, want vanaf 7 uur ben ik weer te horen op Den Haag FM. Geniet van het strand, geniet van het mooie weer en tot morgen. Mooie dinsdag.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij een woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. Dat is een lagere straf, 3 jaar cel, dan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier had 2 weken geleden namelijk 3,5 jaar cel geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De rechters kwamen uiteindelijk tot een straf van 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De oppositie in de gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat wethouder. Harms vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. Maar volgens Harms zelf hoeft niets een al-wethoudersbenoeming in de weg te staan en is er geen veldje aan de lucht.
4: Ik heb een verklaring omtrent gedrag ontvangen. Ik ben door de screening gegaan en er is geen enkel bezwaar gevonden om mij te benoemen als wethouder. En het verleden is voor mij een gesloten hoofdstuk.
3: Destijds heeft Henk Harms, volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes, niet transparant en niet volgens de gedragscode gehandeld bij de bouw van cultuurcomplex Amare. Remkes baseerde zich op het integriteitsonderzoek. De oppositie roept Hart voor Den Haag op met een andere kandidaat te komen, maar de partij is dat niet van plan. En de volleybalsters van Jong Oranje vieren feest. Ze hebben brons gewonnen op het EK volleybal voor vrouwen onder de 22 jaar. Daarnaast pakten Yara Bot en Mathilda de Groot de 3e plek op het WK Beach onder de 18 jaar. De 2 internationale sportevenementen zijn onderdeel van de Haagse Sportzomer. Een week lang streden de internationale volleybaltalenten tegen elkaar in het Zuiderpark. Het weer dan nog. Zowel vandaag als morgen overwegend zonnig met een kleine kans op een bui landinwaarts. Maar aan de kust waarschijnlijk gewoon zonnig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij een woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. Dat is een lagere straf, 3 jaar cel, dan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier had 2 weken geleden namelijk 3,5 jaar cel geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De rechters kwamen uiteindelijk tot een straf van 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De oppositie in de gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat-wethouder. Harms vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. Maar volgens Harms zelf hoeft niets een al-wethoudersbenoeming in de weg te staan en is er geen veldje aan de lucht.
5: Ik heb een verklaring omtrent gedrag ontvangen. Ik ben door de screening gegaan en er is geen enkel bezwaar gevonden om mij te benoemen als wethouder. En het verleden is voor mij een gesloten hoofdstuk.
4: Destijds heeft Henk Harms, volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes, niet transparant en niet volgens de gedragscode gehandeld bij de bouw van cultuurcomplex Amare. Remkes baseerde zich op het integriteitsonderzoek. De oppositie roept Hart voor Den Haag op met een andere kandidaat te komen, maar de partij is dat niet van plan. En de volleybalsters van Jong Oranje vieren feest. Ze hebben brons gewonnen op het EK volleybal voor vrouwen onder de 22 jaar. Daarnaast pakten Yara Bot en Mathilda de Groot de 3e plek op het WK Beach onder de 18 jaar. De 2 internationale sportevenementen zijn onderdeel van de Haagse Sportzomer. Een week lang streden de internationale volleybaltalenten tegen elkaar in het Zuiderpark. Het weer dan nog. Zowel vandaag als morgen overwegend zonnig met een kleine kans op een bui landinwaarts. Maar aan de kust waarschijnlijk gewoon zonnig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij een woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. Dat is een lagere straf, 3 jaar cel, dan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier had 2 weken geleden namelijk 3,5 jaar cel geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De rechters kwamen uiteindelijk tot een straf van 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De oppositie in de gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat wethouder. Harms vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. Maar volgens Harms zelf hoeft niets een al-wethoudersbenoeming in de weg te staan en is er geen veldje aan de lucht.
6: Ik heb een verklaring omtrent gedrag ontvangen. Ik ben door de screening gegaan en er is geen enkel bezwaar gevonden om mij te benoemen als wethouder. En het verleden is voor mij een gesloten hoofdstuk.
5: Destijds heeft Henk Harms, volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes, niet transparant en niet volgens de gedragscode gehandeld bij de bouw van cultuurcomplex Amare. Remkes baseerde zich op het integriteitsonderzoek. De oppositie roept Hart voor Den Haag op met een andere kandidaat te komen, maar de partij is dat niet van plan. En de volleybalsters van Jong Oranje vieren feest. Ze hebben brons gewonnen op het EK volleybal voor vrouwen onder de 22 jaar. Daarnaast pakten Yara Bot en Mathilda de Groot de 3e plek op het WK Beach onder de 18 jaar. De 2 internationale sportevenementen zijn onderdeel van de Haagse Sportzomer. Een week lang streden de internationale volleybaltalenten tegen elkaar in het Zuiderpark. Het weer dan nog. Zowel vandaag als morgen overwegend zonnig met een kleine kans op een bui landinwaarts. Maar aan de kust waarschijnlijk gewoon zonnig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 4 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. ADO Den Haag versterkt zich met de Duitse voetballer Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt over van FC Saarbrücken en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. De aanwinst sluit zich vandaag aan bij de selectie van trainer Robin Peter. De stoepen van de Haagse Regentessenlaan worden niet smaller. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde afgelopen donderdag een burgerinitiatief hierover. Bewoners maakten zich namelijk zorgen over de plannen voor de versmallingen van de stoepen. Want de gemeente had nieuwe plannen gemaakt voor de laan. Zo gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur en komt er meer groen in het midden. Nu wordt de laan vaak gezien als een racebaan en deze plannen zouden dat moeten voorkomen. Over al die punten zijn de bewoners juist positief. Behalve over het smaller maken van de stoepen. En na een burgerinitiatief blijven de stoepen dus zo breed als ze nu zijn. Een 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. 3 jaar cel is een lagere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste namelijk eerder 3,5 jaar cel. De rechters zijn uiteindelijk tot een straf van 3 jaar gekomen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het weer dan nog. Zonnig en warm, zowel deze dinsdagavond als de woensdag. 29 graden overdag. De nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet koeler dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag lees je op denhaagfm.nl.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. ADO Den Haag versterkt zich met de Duitse voetballer Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt over van FC Saarbrücken en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. De aanwinst sluit zich vandaag aan bij de selectie van trainer Robin Peter. De stoepen van de Haagse Regentessenlaan worden niet smaller. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde afgelopen donderdag een burgerinitiatief hierover. Bewoners maakten zich namelijk zorgen over de plannen voor de versmallingen van de stoepen. Want de gemeente had nieuwe plannen gemaakt voor de laan. Zo gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur en komt er meer groen in het midden. Nu wordt de laan vaak gezien als een racebaan en deze plannen zouden dat moeten voorkomen. Over al die punten zijn de bewoners juist positief. Behalve over het smaller maken van de stoepen. En na een burgerinitiatief blijven de stoepen dus zo breed als ze nu zijn. Een 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. 3 jaar cel is een lagere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste namelijk eerder 3,5 jaar cel. De rechters zijn uiteindelijk tot een straf van 3 jaar gekomen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het weer dan nog. Zonnig en warm, zowel deze dinsdagavond als de woensdag. 29 graden overdag. De nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet koeler dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. ADO Den Haag versterkt zich met de Duitse voetballer Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt over van FC Saarbrücken en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. De aanwinst sluit zich vandaag aan bij de selectie van trainer Robin Peter. De stoepen van de Haagse Regentessenlaan worden niet smaller. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde afgelopen donderdag een burgerinitiatief hierover. Bewoners maakten zich namelijk zorgen over de plannen voor de versmallingen van de stoepen. Want de gemeente had nieuwe plannen gemaakt voor de laan. Zo gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur en komt er meer groen in het midden. Nu wordt de laan vaak gezien als een racebaan en deze plannen zouden dat moeten voorkomen. Over al die punten zijn de bewoners juist positief. Behalve over het smaller maken van de stoepen. En na een burgerinitiatief blijven de stoepen dus zo breed als ze nu zijn. Een 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. 3 jaar cel is een lagere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste namelijk eerder 3,5 jaar cel. De rechters zijn uiteindelijk tot een straf van 3 jaar gekomen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het weer dan nog. Zonnig en warm, zowel deze dinsdagavond als de woensdag. 29 graden overdag. De nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet koeler dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

op het Malieveld, dansen op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. ADO Den Haag versterkt zich met de Duitse voetballer Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt over van FC Saarbrücken en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. De aanwinst sluit zich vandaag aan bij de selectie van trainer Robin Peter. De stoepen van de Haagse Regentessenlaan worden niet smaller. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde afgelopen donderdag een burgerinitiatief hierover. Bewoners maakten zich namelijk zorgen over de plannen voor de versmallingen van de stoepen. Want de gemeente had nieuwe plannen gemaakt voor de laan. Zo gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur en komt er meer groen in het midden. Nu wordt de laan vaak gezien als een racebaan en deze plannen zouden dat moeten voorkomen. Over al die punten zijn de bewoners juist positief. Behalve over het smaller maken van de stoepen. En na een burgerinitiatief blijven de stoepen dus zo breed als ze nu zijn. Een 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. 3 jaar cel is een lagere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste namelijk eerder 3,5 jaar cel. De rechters zijn uiteindelijk tot een straf van 3 jaar gekomen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het weer dan nog. Zonnig en warm, zowel deze dinsdagavond als de woensdag. 29 graden overdag. De nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet koeler dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. ADO Den Haag versterkt zich met de Duitse voetballer Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt over van FC Saarbrücken en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. De aanwinst sluit zich vandaag aan bij de selectie van trainer Robin Peter. De stoepen van de Haagse Regentessenlaan worden niet smaller. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde afgelopen donderdag een burgerinitiatief hierover. Bewoners maakten zich namelijk zorgen over de plannen voor de versmallingen van de stoepen. Want de gemeente had nieuwe plannen gemaakt voor de laan. Zo gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur en komt er meer groen in het midden. Nu wordt de laan vaak gezien als een racebaan en deze plannen zouden dat moeten voorkomen. Over al die punten zijn de bewoners juist positief. Behalve over het smaller maken van de stoepen. En na een burgerinitiatief blijven de stoepen dus zo breed als ze nu zijn. Een 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. 3 jaar cel is een lagere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste namelijk eerder 3,5 jaar cel. De rechters zijn uiteindelijk tot een straf van 3 jaar gekomen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het weer dan nog. Zonnig en warm, zowel deze dinsdagavond als de woensdag. 29 graden overdag. De nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet koeler dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. ADO Den Haag versterkt zich met de Duitse voetballer Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt over van FC Saarbrücken en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. De aanwinst sluit zich vandaag aan bij de selectie van trainer Robin Peter. De stoepen van de Haagse Regentessenlaan worden niet smaller. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde afgelopen donderdag een burgerinitiatief hierover. Bewoners maakten zich namelijk zorgen over de plannen voor de versmallingen van de stoepen. Want de gemeente had nieuwe plannen gemaakt voor de laan. Zo gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur en komt er meer groen in het midden. Nu wordt de laan vaak gezien als een racebaan en deze plannen zouden dat moeten voorkomen. Over al die punten zijn de bewoners juist positief. Behalve over het smaller maken van de stoepen. En na een burgerinitiatief blijven de stoepen dus zo breed als ze nu zijn. Een 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. 3 jaar cel is een lagere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste namelijk eerder 3,5 jaar cel. De rechters zijn uiteindelijk tot een straf van 3 jaar gekomen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het weer dan nog. Zonnig en warm, zowel deze dinsdagavond als de woensdag. 29 graden overdag. De nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet koeler dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Live vanuit de mooiste stad achter de duinen. Den Haag FM.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. ADO Den Haag versterkt zich met de Duitse voetballer Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt over van FC Saarbrücken en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. De aanwinst sluit zich vandaag aan bij de selectie van trainer Robin Peter. De stoepen van de Haagse Regentessenlaan worden niet smaller. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde afgelopen donderdag een burgerinitiatief hierover. Bewoners maakten zich namelijk zorgen over de plannen voor de versmallingen van de stoepen. Want de gemeente had nieuwe plannen gemaakt voor de laan. Zo gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur en komt er meer groen in het midden. Nu wordt de laan vaak gezien als een racebaan en deze plannen zouden dat moeten voorkomen. Over al die punten zijn de bewoners juist positief. Behalve over het smaller maken van de stoepen. En na een burgerinitiatief blijven de stoepen dus zo breed als ze nu zijn. Een 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. 3 jaar cel is een lagere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste namelijk eerder 3,5 jaar cel. De rechters zijn uiteindelijk tot een straf van 3 jaar gekomen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het weer dan nog. Zonnig en warm, zowel deze dinsdagavond als de woensdag. 29 graden overdag. De nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet koeler dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: stad hoor je op Den Haag FM.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

met vrienden. Door en door, voor altijd door. Tot de kakkieneuze bluf van het leven. Dat achter een masker grijnst en lacht.

want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben Bob Brinkman. ADO Den Haag versterkt zich met de Duitse voetballer Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt over van FC Saarbrücken en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. De aanwinst sluit zich vandaag aan bij de selectie van trainer Robin Peter. De stoepen van de Haagse Regentesselaan worden niet smaller. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde afgelopen donderdag een burgerinitiatief hierover. Bewoners maakten zich namelijk zorgen over de plannen voor de versmallingen van de stoepen. Want de gemeente had nieuwe plannen gemaakt voor de laan. Zo gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur en komt er meer groen in het midden. Nu wordt de laan vaak gezien als een racebaan en deze plannen zouden dat moeten voorkomen. Over al die punten zijn de bewoners juist positief, behalve over het smaller maken van de stoepen. En na een burgerinitiatief blijven de stoepen dus zo breed als ze nu zijn. Een 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. 3 jaar cel is een lagere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste namelijk eerder 3,5 jaar cel. De rechters zijn uiteindelijk tot een straf van 3 jaar gekomen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het weer dan nog. Zonnig en warm, zowel deze dinsdagavond als de woensdag. 29 graden overdag. De nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet koeler dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. ADO Den Haag versterkt zich met de Duitse voetballer Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt over van FC Saarbrücken en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. De aanwinst sluit zich vandaag aan bij de selectie van trainer Robin Peter. De stoepen van de Haagse Regentessenlaan worden niet smaller. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde afgelopen donderdag een burgerinitiatief hierover. Bewoners maakten zich namelijk zorgen over de plannen voor de versmallingen van de stoepen. Want de gemeente had nieuwe plannen gemaakt voor de laan. Zo gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur en komt er meer groen in het midden. Nu wordt de laan vaak gezien als een racebaan en deze plannen zouden dat moeten voorkomen. Over al die punten zijn de bewoners juist positief, behalve over het smaller maken van de stoepen. En na een burgerinitiatief blijven de stoepen dus zo breed als ze nu zijn. Een 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. 3 jaar cel is een lagere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste namelijk eerder 3,5 jaar cel. De rechters zijn uiteindelijk tot een straf van 3 jaar gekomen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het weer dan nog. Zonnig en warm, zowel deze dinsdagavond als de woensdag. 29 graden overdag. De nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet koeler dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: anything.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. ADO Den Haag versterkt zich met de Duitse voetballer Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt over van FC Saarbrücken en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. De aanwinst sluit zich vandaag aan bij de selectie van trainer Robin Peter. De stoepen van de Haagse Regentessenlaan worden niet smaller. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde afgelopen donderdag een burgerinitiatief hierover. Bewoners maakten zich namelijk zorgen over de plannen voor de versmallingen van de stoepen. Want de gemeente had nieuwe plannen gemaakt voor de laan. Zo gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur en komt er meer groen in het midden. Nu wordt de laan vaak gezien als een racebaan en deze plannen zouden dat moeten voorkomen. Over al die punten zijn de bewoners juist positief. Behalve over het smaller maken van de stoepen. En na een burgerinitiatief blijven de stoepen dus zo breed als ze nu zijn. Een 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. 3 jaar cel is een lagere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste namelijk eerder 3,5 jaar cel. De rechters zijn uiteindelijk tot een straf van 3 jaar gekomen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het weer dan nog. Zonnig en warm, zowel deze dinsdagavond als de woensdag. 29 graden overdag. De nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet koeler dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. ADO Den Haag versterkt zich met de Duitse voetballer Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt over van FC Saarbrücken en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. De aanwinst sluit zich vandaag aan bij de selectie van trainer Robin Peter. De stoepen van de Haagse Regentessenlaan worden niet smaller. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde afgelopen donderdag een burgerinitiatief hierover. Bewoners maakten zich namelijk zorgen over de plannen voor de versmallingen van de stoepen. Want de gemeente had nieuwe plannen gemaakt voor de laan. Zo gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur en komt er meer groen in het midden. Nu wordt de laan vaak gezien als een racebaan en deze plannen zouden dat moeten voorkomen. Over al die punten zijn de bewoners juist positief. Behalve over het smaller maken van de stoepen. En na een burgerinitiatief blijven de stoepen dus zo breed als ze nu zijn. Een 3 jaar cel voor een man die iemand inhuurde om een bom bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen te leggen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag staan. 3 jaar cel is een lagere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste namelijk eerder 3,5 jaar cel. De rechters zijn uiteindelijk tot een straf van 3 jaar gekomen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het weer dan nog. Zonnig en warm, zowel deze dinsdagavond als de woensdag. 29 graden overdag. De nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet koeler dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.